0: Deba-meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba-meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba-meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

tijdens de Solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. City Day. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar City Day. Voor alle zitmeubelen moet je bij City Day zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. City Day. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik ga wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak, omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be, op weg naar zee.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Een hele prettige morgen. De zon is weer van de partij vandaag. En de zon is overal, net als de muziek trouwens. En dat zit allemaal in de zomer van je leven. Blijf dus luisteren naar Nostalgie Plus voor de muziek uit jouw Golden Years. Zeven uur, er is nieuws natuurlijk, met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De Spanjaarden staan als eerste in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Spanje versloeg gisteravond in Dallas in de VS een onherkenbaar Frankrijk met 2-0. Oyarzabal en Porro scoorden de Spaanse doelpunten. De Fransen met sterspeler Mbappé kenden een echte off-day en speelden onherkenbaar. Vanavond om 9 uur speelt titelverdediger Argentinië dan met Lionel Messi in Atlanta die andere halve finale tegen het Engeland van Harry Kane. In de marge van het WK toch nog even vertellen dat Rode Duivel Yuri Tielemans komend seizoen voetbalt bij de Engelse topclub Manchester United. Die bevestigde gisteravond de transfer van Tielemans, die tot nu toe bij Aston Villa speelde. De Rode Duivel tekende een contract voor 5 jaar bij Man United dat 41 miljoen euro betaalt voor de middenvelder van 29 jaar. In de Waaslandhaven, in de omgeving van het deurgangdok in Doel, lekt er een container met chemische stof. Dat bevestigde de burgemeester van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Die kondigde ook het gemeentelijk rampenplan af en de hulpdiensten controleren of de stof een gevaar is voor de omwonenden. De burgemeester bevestigde ook dat enkele arbeiders ziek werden tijdens het incident met die chemische stof. En ik kom nog even terug op die dodelijke brand gisteren in het Oxygebouw aan het De Broekeireplein in Brussel. 6 arbeiders stierven daarbij en 4 van hen werkten allemaal voor hetzelfde metaalbedrijf OTM in Alken. Het zou gaan om Roemenen of Belgen, zegt het arbeidsauditoraat. Specialisten onderzoeken hoe het drama kon gebeuren in die X-vormige toren aan het De Broekeireplein, waar zo'n 250 mensen aan het werk waren. Het blijft volop zomer, met een uitbundige zon en warme maxima tot 31 graden, aan zee zo'n 25. Morgen eerst wolkenvelden, vooral aan zee en in het westen. Daarna opnieuw zonnig en warm bij 25 tot 32 graden. Vrijdag schijnt vooral aan zee de zon. Op andere plaatsen wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden bij 22 tot 30 graden vrijdag.
9: Dankjewel Bart. 1 file op dit moment, die is 6 kilometer lang, staat op de E17 Gent-Sint-Niklaas en daardoor verlies je een kwartier van Laasmunster tot Sint-Niklaas Centrum.
11: De zomer van je leven.
12: Johan Henneman.

Over enkele dagen is Bombay het centrum van de dancewereld. En iets in die stijl, daarover hebben uit Wind & Fire het. Ja, ze hadden een visioen in 1979 goed gezien van een boogie wonderland. Dat is er net zo plezant. 7:08. Blij dat je weer bij bent in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Met dadelijk ook het tweede bericht. En dat is er eentje vol zon, dus wees gerust. Sunny van Bonnie M komt er al aan. Maar eerst deze knappe topper uit 69 van Shocking Blue Venus.

0: Helemaal gebruind. Een echte zonneklopper. De zon straalt van haar af. Boney M met Sunny, 14 over 7. En we gaan het eens hebben over het weer. Ik zou kort kunnen zijn, er is veel zon nog deze week, maar we zullen het even gedetailleerd bespreken. Ook vandaag dus veel zon met toch wel wat wolken in het oosten en het zuiden van ons land. Mogelijk kan daar een onweersbui tussen zitten na de middag. Temperaturen van 25 graden op het strand tot 31 graden in de rest van het land. Er komt daarna een rustige en zachte nacht. De temperatuur in de steden, ja, toch wel 20 graden. Maar als je het koeler wilt hebben, dan moet je je tentje opslagen in de Ardense bossen. 14 graden kan het daar zijn de komende nacht. Morgen eerst wat wolken aan zee en in het westen van het land. Daarna overal warm en zonnig. Maxima van 25 tot 32 graden. En er kunnen plaatselijk onweers ontstaan ten zuiden van Samber en Maas. En dan kijken we wel eens naar vrijdag. Zonnig, aan zee dan toch. Elders wolken en zon die elkaar gaan afwisselen. En er is kans op buien. En die kunnen mogelijk ook onweerachtig zijn in het zuiden en het oosten van het land. In Vlaanderen hadden we het vrijdag droog. Temperaturen van 22 graden aan zee tot 30 graden in de Kempen. Ja, het blijft zomeren.
1: De zomer

0: Ook in de Solde kan je hele leuke dingen scoren. Het zit haar als gegoten, die broek. Dat weet Dr. Hoek. Ken je deze nog?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Hij ligt klaar hier in de zomer van je leven. Straks hier bij Nostalgie Plus. Het is 7:45.
2: Mannekes,
3: Pompie,
2: nu vrijdag
3: is Gamma open tot 8:00 s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Nu vrijdag is Gamma open tot 20:00. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Deze woensdag is nog maar net bezig of onze verzoekjescentrale is al open. Die ene classic, die ene favoriet, die ene grote hit uit de 60s, 70s of 80s. Die je nog eens wil horen op de radio. Je kan hem gewoon aanvragen via ons WhatsApp-nummer 0477-900-800. 0477-900-800. En ik had ze beloofd, Sam de Sham en de Pharaohs. Want zo heten ze echt met Woody Woody.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Wanneer het te stil gaat worden onder de douche, dan ga ik daar wat aan doen. Met een nummer dat je zeker al mee gezongen hebt. Het gaat over Country Roads. Het is van John Denver. Ja, die precies. Maar nog even geduld. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is 7:30. Hier is Bart.
1: Goedemorgen. 130 arbeiders die in de Waaslandhaven werkten, moesten naar het ziekenhuis afgelopen uren na een lek met een chemische stof die in een containerschip zat. Dat gebeurde aan het deurgangdok in Doel. Het gaat om waterstoffluoride en dat is giftig. Burgemeester van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht kondigde ook het gemeentelijk en medisch interventieplan af. Ook het scheepvaartverkeer ligt tijdelijk stil. Voor de vierde nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse zijde zijn opnieuw tientallen militaire doelen geraakt. Iran heeft gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En Spanje staat als eerste in de finale van het WK voetbal. Het versloeg gisteravond in Dallas in de VS Frankrijk met 2-0. Oyarzabal en Porro scoorden de Spaanse doelpunten. De Fransen met sterspeler Mbappé kenden een echte off-day en speelden onherkenbaar. Vanavond is er om 9:00 die andere halve finale tussen Argentinië en Engeland. En dan nog het weer. Het blijft volop zomer met een uitbundige zon en warme maxima tot 31 graden. Aan zee zo'n 25. Morgen eerst wolkenvelden, vooral aan zee en in het westen. Daarna opnieuw zonnig en warm bij 25 tot 32 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ik heb gisteravond naar de match tussen Frankrijk en Spanje gekeken. En ik dacht, ja, was Frankrijk nu de tegenstander geweest in de kwartfinale, dan waren onze Rode Duivels gewoon de halve finale aan het spelen tegen Spanje. En misschien hadden ze die nog wel gewonnen ook. Goed, 8 kilometer file op dit moment op D17 Gent-Sint-Niklaas. Daar komt een kwartier bij van Maasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. En 5 minuten trager op de A12 Boom Antwerpen. Van Aartselaar tot het kruispunt Kleidalaan Kontigse Steenweg.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: hoeft je koffie niet eens meer te zoeten met zo'n classic, hè? Zo'n classic van John Denver, hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Ik heb er nog zo één klaarstaan, de Ronettes met Be My Baby. Dat is voor zometeen 7:58. Goedemorgen.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internet.

leven is zo plezanter als je dat ook kan delen. Al dat plezier, al die pret. En dat kan met vrienden, dat kan met vriendinnen, dat kan met familie. En dat kan met de radio, want wij zijn er altijd voor jou. En je kan ons ook overal meenemen. Via de Nostalgie-app bijvoorbeeld. Ja, dan heb je gewoon oortjes nodig op je smartphone. En dan ben je vertrokken voor een hele dag goede muziek zoals deze van Brian Ferry. Let's stick together. En dadelijk de kranten.

Welke plaat kies jij voor na de barbecue, voor het feestje daarna? Gloria Estefan bijvoorbeeld met Oye Mi Canto, vind ik een suggestie, ga ik ook al meteen draaien. Maar eerst de hoofdpunten van de Vlaamse kranten, de titels op de voorpagina. En vandaag gaat het overal over het drama in Brussel gisteren. Het nieuwsblad titelt 6 arbeiders sterven in liftschacht na brand in het Oxygebouw, is dat gisteren geweest. Het laatste nieuws titelt 6 doden bij brand in Brussel. Premier en koning komen steun betuigen. De Standaard: 6 arbeiders overleden in brand in Brusselse Oxytoren. Dodelijke brand in Brussel titelt De Morgen. De Gazet van Antwerpen: 6 arbeiders dood teruggevonden in liftschacht na brand in Oxygebouw. En Belang van Limburg heeft het over 4 Limburgse. Of 4 Limburgers die omkomen bij de dodelijke Brusselse brand. Zo moet dat zijn. Andere titels in het belang. Spanje viert op Franse feestdag. Ja, die wonnen met 2-0 van Frankrijk op het WK. Staan in de finale van zondag. En tweede kans voor Jess Torrop als KRC. Geen coach vorige keer. Vertrok Deen na 6 weken. In het nieuwsblad gaat het ook over voetbal. Spanje is eerste finalist op het WK. En Remco Evenepoel staat op de voorpagina van het nieuwsblad. Evenepoel knopt zich weg richting podium in de Tour, was dat gisteren. Het laatste nieuws: Belg wisselt amper van GSM-operator. Overstappen kan tot €432 opleveren. Dus haakjes erbij. €432 per jaar is dat. En dan citeert het laatste nieuws Jan Bon. Bekijken of flexijobs enkel kan voor wie voltijds werkt. De Standaard: eerste aanwijzing dat flexijobs reguliere banen in horeca verdringen. En in De Morgen: sprankje hoop bij behandeling pancreaskanker. Nieuw medicijn verdubbelt overlevingskans. Gazet van Antwerpen heeft het over het vuurwerkverbod voor Tomorrowland door aanhoudende droogte. En heeft het ook over het WK. Spanje knikker topfavoriet Frankrijk uit het toernooi. Dat zijn ze, de krantentitels van vandaag woensdag 15 juli.

Is het jou ook al opgevallen? Want sommige classics, hè, in de zomer hangt er zo'n gouden randje. Ja, het heeft met de zon te maken en met die classics zelf, zoals deze Righteous Brothers. Ja, oh, en toen was hij weg. Oh, denk ik dan. Oh, dat moeten we nog eens opnieuw doen. Ik denk Unchained Melody van The Righteous Brothers. Die was ik net beginnen draaien. En toen dacht hij wat anders, maar tweede poging. Dat gouden randje, hè. En die plaat van The Righteous Brothers. Hier komt-ie.

0: Blijf zeker zitten bij de radio. Blijf luisteren naar Nostalgie Plus. Een hele mooie van Louis Armstrong, die draai ik straks. Maar na het nieuws gaat het hier echt wel knallen. Een explosief nummer van Mutt komt eraan.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
1: Richie.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Een stralende zon, daar wordt de mens echt wel gelukkig van. Net als van de muziek, want ook die zit vol met zonnestralen. En zo maken wij voor jou heel speciaal elke dag weer de zomer van je leven. Your golden years, nostalgie plus. Het is 8:00, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
3: Een goeiemorgen. 130 arbeiders die in de Waaslandhaven werkten, moesten naar het ziekenhuis gisteravond na een lek met een chemische stof die in een containerschip zat. Dat gebeurde aan het deurgangdok in Doel. Het ging om waterstoffluoride en dat is giftig. De burgemeester van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht kondigde meteen het gemeentelijk en medisch interventieplan af. De hulpdiensten bekijken nu vanmorgen hoe ze het lek kunnen dichten op een veilige manier en controleren of de vrijgekomen stof schade veroorzaakte aan het schip of de lading. Pas daarna kunnen specialisten de chemische stof veilig verwijderen. En ik kom nog even terug op die dodelijke brand gisteren in het Oxygebouw aan het De Broekeirenplein in Brussel. 6 arbeiders stierven daarbij en 4 van hen werkten allemaal voor hetzelfde metaalbedrijf OTM in Alken in Limburg. Het zou gaan om Roemenen of Belgen, zegt het arbeidsauditoraat. Specialisten onderzoeken nu hoe het drama kon gebeuren in die X-vormige toren aan het De Broekeirenplein in Brussel, waar zo'n 250 mensen aan het werk waren. De Spanjaarden staan als eerste in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Spanje versloeg gisteravond in Dallas in de VS een onherkenbaar Frankrijk met 2-0. Oyarzabal en Porro scoorden de Spaanse doelpunten. De Fransen met sterspeler Mbappé kenden een echte off-night. Vanavond dan om 9:00 speelt titelverdediger Argentinië met Lionel Messi en Atlanta die andere halve finale tegen het Engeland van Harry Kane. En in de marge van dit WK toch nog even vertellen dat rode duivel Yuri Tielemans komend seizoen voetbalt bij de Engelse topclub Manchester United. Die bevestigde gisteravond de transfer van Tielemans, die tot nu toe bij Aston Villa speelde. De rode duivel tekende een contract voor 5 jaar bij Manchester United dat 41 miljoen euro betaalt voor de middenvelder van 29 jaar. Het blijft volop zomeren met een uitbundige zon en warme maxima tot 31 graden, aan zee zo'n 25. Morgen eerst wolkenvelden, vooral aan zee en in het westen. Daarna opnieuw zonnig en warm bij 25 tot 32 graden. Vrijdag dan schijnt vooral aan zee de zon, op andere plaatsen wolkenvelden, maar ook zonnige perioden bij 22 tot 30 graden.
2: Je krijgt er dorst van het weerbericht. Ja, daar mag al een cocktail bij zitten. Maar niet zo vroeg op de dag. Dat is voor later, dat is voor deze namiddag. Op het aperitiefuur. 8 kilometer file op dit moment op D17. Gent-Sint-Niklaas verlies je 21 minuten. Van Waasmünster tot Sint-Niklaas Centrum. En er gebeurde een ongeval op de A11 Brugge-Knokke. Je verliest 10 minuten van Brugge-Zeehaven tot Knokke-Heist.
4: Zomer van je leven.
5: Johan Henneman.

van een energieboost gesproken. Dynamite van Muid 6 over 8. Blij dat je luistert naar de zomer van je leven. En als je zin hebt om te sturen over deze zomerdag. Als je zin om ons hebt ons leuke zomerherinneringen te delen. Als je zin hebt in een leuke verzoekplaat uit jouw golden years. Laat het mij gewoon weten. 0477 900 800.

Je komt ze nog maar weinig tegen in de woonkamers, in huizen, schommelstoelen. En toch is het zo gezellig om daar lekker in te liggen, te schommelen en te mijmen over het leven met een goede plaat erbij. Met een goede whisky en een goede sigaar. En Louis Armstrong.

0: Voor straffe heerlijke platen blijf je gewoon zitten bij de radio, bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Bijvoorbeeld voor die OJ's en voor Marianne Rosenberg zeker, die komt er al aan met Ich bin wie du dadelijk.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZitiDay. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiDay. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

0: op een dak werken, pannen leggen en zo, dat zou niks voor mij zijn. Maar er zijn mensen die daarin gespecialiseerd zijn. En die hebben het niet onder de markt als het zo warm is. Al is het natuurlijk wel bouwvakantie en ga je weinig mensen zien die op een dak bezig zijn. En toch ook vanochtend gaan ter proberen op de radio. Dat gaat blijken uit een kwestie. Ik ga nog niet verklappen de welke. Eerste radio's. En Give Me Love bij Nostalgie Plus.
1: Ice cream cones and telephones and surfboards and sun.

0: Er zijn van die mensen, en daar heb je beter niks mee te maken. Backstabbers, die OJ's bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Het is 9:35. En Jan uit Kortenberg, die wist meteen over welke klas ik het met die dakwerkers daarnet af. Ja, klopt hoor Jan. Peter Koelewijn en zijn Rockets natuurlijk.
1: Hey!

0: Een echte brokkenmaker. Ja, dat hoor je er ook aan. Een zakje snoepjes, dat werd op de speelplaats vroeger verdeeld tussen de vriendjes. Eentje voor jou, eentje voor mij. La Bionda gaat dat hier ook straks doen bij Nostalgie Plus. Het is 8:30, de hoofdpunten van het...
1: Goedemorgen. Na het chemische lek aan het deurgangdok in de Waaslandhaven gisteravond ligt er nog één iemand in het ziekenhuis op intensieve zorgen. Dat zegt de burgemeester van Bever, Kruibeke Zwijndrecht, die tijdelijk het gemeentelijk en medisch interventieplan afkondigde gisteravond. Hulpdiensten bekijken nu hoe ze het lek veilig kunnen dichten en controleren of er schade is aan het schip of de lading. Ook in Duitsland staat de natuur in brand door de hitte en het warme zomerweer. In het noordoosten op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen proberen daar het vuur te blussen, maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt. Daarom zijn ook enkele dorpen in de buurt geëvacueerd. Dan nog voetbal, Argentinië of Engeland. Een van die twee speelt nu zondag de finale van het WK tegen Spanje. Dat gisteravond in Dallas in de VS won in de halve finale van een onherkenbaar Frankrijk met 2-0. Argentinië en Engeland spelen hun halve finale vanavond om 9 uur in Atlanta. En veel zon, warme maxima tot 31 graden vandaag, aan zee zo'n 25. Morgen eerst wolkenvelden, vooral aan de kust en in het westen. Daarna opnieuw zonnig en warm bij 25 tot 32 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Negen kilometer file op dit moment op D17 Gent-Sint-Niklaas. 21 minuten trager vanaf Vaasmünster naar Sint-Niklaas Centrum. En op D12 Boom Antwerpen 5 minuten erbij op het kruispunt van Aartselaar. Of liever van Aartselaar tot het kruispunt Krijdalaan. Contigsysteem.
2: Nostalgie Plus
3: met Johan Henneman.

0: In de zomer van je leven vandaag nemen we jou, ja, toch elke uur terug naar een andere zomer, naar de zomer van 1989. Het was de eerste zomer, het was de eerste jaargang van 10 om te zien toen op VTM. Werd al gepresenteerd door Willy Sommers, maar nog niet met Anne de Batselier. Dat was pas later, maar weet je nog wie die eerste presentatrice was van 10 om te zien? Je mag het me laten weten. 0477-900-800. En mocht je er niet op komen, geen probleem. Blijven luisteren, ik vertel het je straks na Queen en Frank Sinatra en Nancy Sinatra.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse, Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat die ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Opstaan is zoveel leuker met Nostalgie Plus, met de muziek uit jouw golden years uit de 60s. Uit de 70s natuurlijk en uit de 80s. En die van Frank Sinatra en Nancy Sinatra. Het is 14 over half 9. Queen.

Er zijn twee platen die een belangrijke rol hebben gespeeld in hitlijsten van de zomer van 1989. 37 jaar. Het is een Vlaamse en het is een Engelstalige. De welke kom je zo te weten, want we zitten in de zomer van 1989. En de zomer van 1989 was echt een toffe zomer voor Willy Sommers. Hij was toen net begonnen met het presenteren van 10 om te zien. Dat deed hij al enkele maanden. Ja, de Vlaamse muziek, het ging niet zo goed meer. Maar dankzij 10 om te zien was dat probleem helemaal opgelost. En stonden er heel veel Vlaamse platen, Vlaamse producties in de hitparade. De Vlaamse top 10 in de zomer van 1989, daar kwam hij in terecht. Ik heb het over Willy Sommers. Stond ook in de andere hitparades hoog in de lijst. Bij de 10 best verkochte. En het nummer waarover het gaat is dit.

Ja, en het is echt een vaste waarde geworden ook tijdens zijn optredens. Iedereen kent het uit het hoofd als een leeuw in een kooi. En in 10 om te zien kreeg hij in de zomer van 1989 een gouden plaat voor de verkoop van Als een leeuw in een kooi. Nummer dat eigenlijk IJzona niet werd uitgebracht. Maar toen hoorde producer Roland Verloven het en dacht: Willy, ik ga er wat aan doen. Hij veranderde het tempo en het werd een hele dikke hit. En Willy presenteerde toen al 10 om te zien. Hij was erbij van in het begin, maar aan de Batslier niet. En ik vroeg mij af of jullie nog wisten wie die eerste presentatrice was. En ik heb heel veel reactie gekregen. En laten we zeggen, een dikke 9 op 10 voor jullie. Maar een paar mensen dachten dat het Jasmin was. Jasmin heeft het inderdaad gepresenteerd, maar niet dan. Dat was wel wat later, maar dat was inderdaad Bea van der Maat. En een andere grote plaat uit die zomer van 1989 is een nummer van Jason Donovan. Jason Donovan die toen de pannen van het dak speelde in Neighbours. En bij Kylie Minogue, want ze hadden toen een relatie. Zaten alle twee ook in die beroemde Australische soap. Kwamen ook allebei terecht bij Stock, Aitken en Waterman. En die maakten natuurlijk ook plaatjes met Jason Donovan. Die een nummer heruitbracht op zijn eerste album toen. Dat in 1960 al eens een hit was voor Brian Hyland. En perfect bij dat zomergevoel past bij de zomerliefde. Hier is Sealed with a Kiss.

Hier en daar kom je er nog eentje tegen. Dikwijls gewoon in de woonkamer of in een kamer waar veel muziek moet zijn in huis. Een jukebox. Maar vroeger stonden die echt overal, hè. En vooral in pleziergelegenheden waar er kon gedanst en gezongen worden. En al die platen uit al die jukeboxen uit de 60s, 70s en 80s, die hebben we allemaal verzameld. En die draaien we hier bij Nostalgie Plus. En misschien vergeten we er af en toe eentje, hoor. Maar die mag je altijd in de herinnering brengen, hè. Je kan verzoekjes aanvragen daarvoor. 0477 900 800.

0: Je keel en je stembanden die verdienen af en toe een stevige smedebeurt. Zeker als je wilt meedoen na het nieuws. Want er staat wat voor je klaar. Niet met zonnecrème voor alle duidelijkheid. Hè? Dat moet je op andere plaatsen van je lichaam gebruiken.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Hele goeiemorgen, Cheap Trick. Daarvoor moet je je stem smeren. Met I Want You To Want Me dadelijk. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is al bijna 8:55. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goeiemorgen.
7: En goeiemorgen. Na het chemische lek aan het deurgangdok in de Waaslandhaven gisteravond ligt er nog één iemand in het ziekenhuis op intensieve zorg. Dat zegt de burgemeester van Bever, Kruibeke Zwijndrecht, die zelfs een tijd lang het gemeentelijke medisch interventieplan afkondigde. Tientallen arbeiders ademden gisteravond dampen van een chemische stof in en moesten naar het ziekenhuis, maar de meesten mochten na verzorging terug naar huis. Hulpdiensten bekijken nu hoe ze het lek veilig kunnen dichten en controleren of er schade is aan het schip of de lading. In Frankrijk gaat de A6, de snelweg die je kent als de Autoroute du Soleil, waarschijnlijk vandaag terug open. Dat schrijven Franse media toch. Want de brandweer controleert zo goed als alle vuurhaarden in het bos van Fontainebleau. De vlammen verwoesten meer dan 3000 hectare natuur en bos de voorbije dagen. Dat betekent ook dat honderden geëvacueerde mensen kunnen terugkeren naar hun huizen, bevestigt de prefect van de Franse regio Seine-et-Marne. En tijdens de finale van het WK voetbal in New York in de Verenigde Staten treden nu zondag veel topartiesten op, zoals Robbie Williams en Laura Pausini. Want ook tijdens de WK-finale is er een halftime show. Dat maakte de FIFA bekend, de internationale voetbalorganisatie. Zoals je die shows kent van tijdens het American Football. Ook Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira, die het themalied van dit WK inzong, staan in New York op het podium. Veel zon, warme maxima, 31 graden, aan zee 25. Morgen dan eerst wolkenvelden, vooral aan de kust en in het westen. Daarna opnieuw zonnig en warm bij 25 tot 32 graden. Vrijdag schijnt vooral aan zee de zon. Op andere plaatsen wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden bij 22 tot 30 graden.
0: Er is amper sprake van een ochtendspits op deze woensdag. Het is vakantie, hè? 5 kilometer file. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas verlies je 12 minuten van Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. Ja, en dat is het. Goed, hè?
8: De zomer van je leven.
9: Johan Henneman.
10: Nostalgie Plus. I want you to want me.

is bijna niet voor te stellen, maar was nog maar 17 op dat moment. Hè. En toen was hij al heel bedrijvig in de muziekwereld en scoorde hij hit na hit. Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. Ja, dat heet dan gewoon geboren zijn voor de muziek. Geboren zijn met muzieknoten. I've Got The Music In Me, zong ik die wel. Stevie Wonder zou dat ook kunnen zingen. Het is 9:10. Welkom in de zomer van je leven. Papa Joe van de Suite.

0: Wij draaien ze hier allemaal met heel veel plezier jouw lievelingsplaten. Ook als die in het Italiaans zijn opgenomen, zoals Gianna Nannini en Imaski. Maar misschien zit er een lievelingsplaat, een lievelingshit uit jouw Golden Years. Ja, niet tussen, maar dan kan je die gewoon aanvragen. Hè? Zeker 's ochtends. Ik vind nog wel een plekje voor jou. 0477-900-800. De Beatles heb ik nog en Elton John. En Village People, zou dat een van de favorieten kunnen zijn van Trump? Maar het is niet YMCA's meteen.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ik denk dat de Amerikaanse president van alle nummers van Village People houdt. Ook van deze in de Navy. Ligt ook toch wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. Zometeen een heerlijke van Elton John, Daniel, na de Beatles.

De zomer van je leven.

Studio 100 pakt in zijn theater in de pannen in Plofsaland uit deze zomer met een familieshow, Magical Circus. Het Magical Circus, dat is een spektakelprogramma. Zeker zien, het is magisch. Het is een ontdekking, er zijn wonderlijke figuren. Een spectaculaire familieshow. En ze hadden nog geen circusdirecteur. En die hebben ze nu gevonden. Dr. Morlinos. Magical Circus, die directeur, die wordt Hugo Sigal. Ja, Gert Verhulst vond het een leuk cadeau voor hem, voor zijn 80ste.

0: Hugo Sigal wordt Dr. Molino in Dr. Molino's Magical Circus vanaf 1 mei in Plopsaland de Pannen. En Hugo heeft er heel erg veel zin in. Een nummer waar glitter en glamour helemaal bij hoort. Ik weet niet wat het op het strand geeft. Dat zal ook wel schitteren in de zon, zeker al die pakjes. Maar zeker onder de discobol bij Sylvester straks hier in de zomer van je leven. 1 file, 6 kilometer lang is die op de E17 Gent-Sint-Niklaas. Verlies je momenteel 10 minuten vanaf Waasmünster richting Sint-Niklaas Centrum.
1: Nostalgie Plus
2: met Johan Henneman.

0: Je kan hier maar beter tafels en stoelen aan de kant zetten. Want je blijft maar dansen. Niet alleen met Sylvester, maar zo meteen ook met Meatloaf. En met de plaat die vasthangt aan de zomer van 1989. Want na dat jaar keren we af en toe terug vandaag hier bij Nostalgie Plus.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten erop.
4: Sessimo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
6: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ik kijk hier rechtuit naar de muur en daar hangt een tennisraket en dat komt van pas.
1: De zomer van 1989.
0: Natuurlijk werd er in 1989 getennist. Er was natuurlijk Wimbledon in deze tijd van het jaar. Dat liep van eind juni tot, ja, tot en met de eerste week van juli toen. En dit jaar heeft Jannik Sinner het mannenenkel gewonnen liever. En Linda Noskova uit Tsjechië het vrouwenenkel. Maar de kampioenen die waren gewoon Duits dat jaar. Een Duitse dubbelslag voor Boris Becker op Wimbledon. Want Boris Becker die haalde toen zijn derde overwinning binnen. Hij versloeg toen Stefan Edberg in de finale. En de derde Wimbledon-overwinning kwam na die van 85 en 86. In 85 was hij nog maar 17 en hij werd daarmee de jongste winnaar van Wimbledon ooit. Dat heeft nog niemand hem nagedaan. Becker is natuurlijk heel erg bekend van zijn harde opslag en van zijn offensieve spel. En hij is de man die eigenlijk power tennis in het leven riep. En wie was de dame die won op Wimbledon? Wel, dat was toen ook een Duitse, Steffi Graf. Ze haalde voor de tweede keer de overwinning toen binnen in 1989 en versloeg in de finale Martina Navratilova. En ze zou Wimbledon in het totaal 7 keer winnen. De laatste keer deed ze dat in 1996. Het tennis in 1989, maar 1989 is natuurlijk ook wel een muziekjaar. En dan was er toch wel een dame die er eigenlijk uitsprong die zomer. En dat is Madonna. In de Britse hitparade hebben ze uitgerekend dat Madonna de eerste vrouw is sinds lang die erin slaagt om in 5 decennia aan de top van de Britse albumlijst te staan. En dat hebben daar nog niet veel artiesten voor gedaan. En dat eerste album, dat toen bovenaan de hitparade terechtkwam in Groot-Brittannië, was in 1984 Like a Virgin. En daar werd in ja, daar werd een vervolg aan aangebreid liever met A Ray of Light in de jaren 90. Met Confessions on a Dance Floor in de Nillies. En in 2012 met de MDNA. En nu staat ze weer bovenaan dit lijst met haar jongste album. Dat eigenlijk ook wel heel erg goed is volgens heel veel mensen. Volgens niet alleen de fans, maar volgens mensen die van muziek houden. Confessions toe. Goed, we gaan een nummer draaien van Madonna uit het album dat in 1989 de hitparade aanvoerde. Uit Like a Prayer komt dat. En daarop staat Express Yourself.

Ze gaat richting 70 uit. Maar op haar 80ste zal ze dan nog altijd staan, hoor. Madonna met Express Yourself uit de zomer van 1989. Een van die dikke zomerhits van haar. Tot aan het nieuws. Diana Ross en de Supremes.

0: 10% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: nu vrijdag
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW?
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè?
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag? Naar Gamma. En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.

0: weten we!
1: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, jong. Gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Z-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
9: Z-idee.
8: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar
9: Z-idee.
8: Voor alle zitmeubelen moet je bij Z-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
9: Z-idee.
8: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
10: Een dagje uit.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De zomer vier je, de vakantie vier je. En dat kan misschien het best met een viernummer. Les Humphries Singers nu. Your golden years. Na het nieuws met Mexico. Nostalgie Plus. En voor dat nieuws zit Bart van Langenhoven hier. Goedemorgen Bart.
3: Goedemorgen. Minister van Financiën Jan Jambon wil het systeem van de flexijobs toch herbekijken. Hij denkt dat het misschien enkel en alleen maar kan voor mensen die voltijds werken. Want van de 250.000 mensen die flexijobben, werken 2 op de 10 deeltijds in hun hoofdberoep. 4 op de 5 dagen werken ze dus voltijds, maar dan doen ze die 5e dag een flexijob. Dat is voor een stuk het systeem uithollen, zegt Jambon bij de collega's van HLN. Eerder zei ook minister van Begroting van Petegem dat hij die flexijobs wil aanpassen, omdat het ons arbeidssysteem serieus onder druk zet, zeker financieel. In Frankrijk gaat de A6, of de A6, de snelweg die je kent als de Autoroute du Soleil, waarschijnlijk vandaag terug open. Dat schrijven Franse media, want de brandweer controleert zo goed als alle vuurhaarden in het bos van Fontainebleau. De vlammen verwoesten meer dan 3000 hectare natuur en bos. Dat betekent ook dat de honderden geëvacueerde mensen kunnen terugkeren naar hun huizen, bevestigt de prefect van de Franse regio Seine-et-Marne. En ook bij ons komen er tijdens het nieuwe voetbalseizoen in alle matchen aankondigingen van de VAR, waarbij de scheidsrechter een beslissing uitlegt aan de supporters. Bijvoorbeeld waarom de scheidsrechter een doelpunt al dan niet goedkeurt. Net zoals de FIFA nu doet op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De Pro League wil zo de arbitrage in onze voetbalcompetitie transparanter maken. De invoering gebeurt in 2 fases. Eerst via grote schermen, waarop supporters elke VAR-check kunnen lezen in het stadion. In de 2e fase, eind september, legt de scheidsrechter de beslissing ook uit op het veld zelf. De zon schijnt volop en het blijft warm bij 25 graden aan zee tot 31 op andere plaatsen. Morgen aan zee en in het westen eerst wolkenvelden. Daarna opnieuw zonnig met zomerse maxima van 27 tot 32 graden. Vrijdag schijnt aan zee de zon. Elke elders meer wolkenvelden, maar ook wel zonnige periode. 22 tot 30 graden vrijdag.
2: Dank je wel, Bart. Peanuts. En dan heb ik het over de files in de ochtendspits van vanochtend. Ja, het is zo goed als voorbij. Er staan nog 2 files. Totale lengte 8 kilometer op de E17 Gent-Sint-Niklaas. Plus 10 minuten van Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. En je verliest 5 minuten op de A12-boom Antwerpen van Aadstraat tot de kruispunt Kleidalaan Kontigse Steenweg.
4: De zomer van je leven.
5: Johan Henneman.

0: Elke ochtend maak ik graag tijd voor jouw lievelingsplaten, voor jouw favoriete muziek, voor jouw grothits uit de 60s, 70s en 80s in de zomer van je leven. Je kan dat altijd aanvragen vanaf 7 uur 's ochtends zelf. Je kent ons nummer intussen 0477 900 800. En zo kan je je dag echt invluiten. Goedemorgen, Geert.
1: Goedemorgen, joh.
0: Geert, je woont in Sint-Truiden en je hebt weer een drukke dag voor de boeg.
1: Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur en hoor dat ik volgende week op verlof trek, hebben nog een paar klanten te doen.
0: Ja, het is natuurlijk niet zo'n fijn weer om in rond te rijden, of toch?
1: Nee, het is veel te warm. Veel te warm.
0: Ja, maar dan heb je toch airco, denk ik dan?
1: Ja, maar het probleem is, ik word er snel ziek van. En als ze dan durf opzetten, ja. Ja. Ik zet altijd het schuifraam een beetje open en het schuifdak en dan gaat dat wel.
0: Ja, ja, het is behelpen natuurlijk op die manier, hè. Maar het gaat ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, vroeger deden we dat allemaal, hè. En dan hadden we een auto, dan was dat niet airco, dan was daar zo'n ventilator in. En dan alle ramen open zwieren en maar bollen, hè.
1: Zo kennen we het ook nog. Zo begon ik nog voor de vrachtwagen vroeger rond te rijden.
0: Dus. Dat kan ik me levendig voorstellen. Geert, wat een leuke plaat heb jij gekozen. Zeg het eens de welke het is.
1: Silver Pozzoli, Around My Dream. Een beetje Italo Disco, hè? Dat horen we denk ik allemaal graag. Hè?
0: Ja, dat horen we graag. En het klinkt ook nog zo zomers.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ik denk dat volgende week opzetten als we naar Spanje vertrekken.
0: Ja, maar het is Italo Disco, hè. Je kan nog van bestemming veranderen, hè, Geert?
1: Italië ben ik nog nooit geweest.
0: Oké, dus we zullen naar Spanje rijden en Italië, dat is voor een andere keer. Afgesproken.
1: Okay. Heel goed,
0: Geert, dankjewel. Ik wens je nog een hele fijne woensdag en ik draai voor jou nu, alsjeblieft, Silver Pozzoli en Around My Dream. Nog een fijne dag, hè. Dag Geert, bedankt.
1: Dankjewel, tot ziens.

0: ijsblokjes. Die maak je best op voorhand. En altijd fijn om die bij dit weer in voorraad te hebben. Straks vertrekken we weer. Het is te zeggen, we laten iemand vertrekken. Ellen gaat dat doen. Ribberby met Petri op Brussels Airport. En we gaan Ferry de Grignard draaien met Drunken Sailor na Neil Diamond.
1: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissen.
10: Ritchie. Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
11: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
10: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
11: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
12: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

Het is een echte voetbalklassiek. Ik heb het tijdens het WK ook een paar keer gehoord. Deze Sweet Caroline van Neil Diamond. Ja, deze man die kan niet meer zingen. Niet meer praten, ook niet. Hij lalt maar wat. Ferre Grignard bij Nostalgie Plus. Met Drunken Sailor.

0: Ribbe de Bie met Petri.
1: Ellen die heeft een man in een uniform aan de haak geslagen. Is het niet, Ellen?
2: Ik sta hier bij Tom. Een enorm belangrijk man als je vliegt met Brussels Airlines. Want ja, jij bent piloot, maar meer bepaald captain. Hè? Want dat is toch niet hetzelfde, hè?
3: Het is hetzelfde en het is niet hetzelfde. In die zin dat de captain heeft de eindverantwoordelijkheid voor de eindbeslissingen. Beslissingen maak je altijd met twee, maar stel je komt niet overeen met je collega, met de co-piloot. Dan komt het op mijn schouders, dan maak ik de beslissing alleen. In een notendop, even heel kort gezegd.
2: Maar als captain ook, moeten jullie toch mee, voordat jullie vliegen, mee rondgaan of alles in orde is van het vliegtuig?
3: Ja, taakverdeling in het vliegtuig is altijd opgedeeld. We hebben enerzijds een pilot flying, een pilot monitoring. En de pilot monitoring, dus de piloot die niet fysiek stuurt die vlucht, die doet voor de vlucht een walkaround. Dus die gaat kijken, cru gezegd, hangen die motoren er nog aan, hangen de vleugels er nog aan. Hangt er ergens bloed van een vogel of van een konijn aan die vlieger? En zo gaan wij zien of de vlieger volledig in orde is.
2: En dan wat ik zelf wil weten, die verhalen.
3: Nee, dat is niet waar.
2: Met die stewardessen en zo.
3: Ik ben getrouwd met een stewardess.
2: Voilà, dus het klopt wel.
3: Ja, maar in welk groot bedrijf niet. Hè? Het is een cliché, ja. Gelijk is het een dokter en een verpleegster en leerkrachten en radiopresentatoren. En
2: de mensen zijn heel braaf, ze hebben er geen last van in ieder geval. En vliegen jullie regelmatig samen of werken jullie regelmatig samen? Want ja, voor vakantie samen.
3: Het is voor een bedrijf moeilijk om voor 1500 stewardessen en 600 piloten voor iedereen goed te doen natuurlijk. In de maand van het mogelijke zetten ze ons samen. Als we één keer per maand samen vliegen, dan hebben we geluk. Aan de andere kant, Caroline vindt dat niet plezant, want dan moet hij naar mij luisteren. Nee, we weten alle twee goed genoeg dat dat professioneel is. En eens dat we thuis komen, gaat die vest uit en dan zijn de rollen omgedraaid.
2: Oké, dankjewel Tom. Ik laat je gaan naar Malaga. Ik hoop dat je vlucht niet mist, maar dat zal niet, want je moet zelf vertrekken. Voilà, veel succes, hè. Misschien vlieg ik wel eens mee met jou. Als je mijn naam op de lijst ziet staan.
3: Dan kom je in de cockpit zitten.
2: Heel graag, heel graag. Doei.
0: Nostalgie Plus.

0: Kippenvel in de zomer. Het is mogelijk. Dat krijg je van heerlijke classics die warm en fris en romantisch aanvoelen. Tegelijkertijd, Eric Clapton heeft er zo een gemaakt. A Wonderful Tonight. En dat is een classic die ik zo meteen ga draaien hier bij Nostalgie Plus. Ik was even kijken, aan het kijken liever naar de weg. Of daar nog enige problemen zijn op deze woensdagmorgen. En er staat inderdaad nog 11 kilometer file. Op de E40 Brugge Gent verlies je 10 minuten van Aalter tot Nevelen. En ook 10 minuten erbij op de E17 Gent Sint-Niklaas. Van Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum.
1: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
2: Nostalgie Plus.
1: Met Johan Henneman.

0: Ook straks heb ik het hier over de zomer van 1989 en over een bizar vliegtuigongeluk. Over een Russische MiG-23 die neerstort in de buurt van Kortrijk op een woonhuis.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké. Okay.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: De Vos Lemmes. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Als je Ellen Petrizo hoort op Brussels Airport, dan heb je toch wel zin om met het vliegtuig op vakantie te vertrekken. En ik word zo verslaafd aan vlieghavens en vliegtuigen. Vlieghavens zeggen, want ik ga straks de motors draaien met Airport. Maar eerst terug naar 1989.
1: De zomer van 1989.
0: Een bizar ongeval op 4 juni 1989. Want in België, deelgemeente van Kortrijk, stort een Russische MiG-23 neer. Een onbemand toestel op dat moment. Stort neer op een woonhuis. En daar was iemand thuis, helaas de 18-jarige Wim de Laren. Die komt daarbij om het leven. Ja, dat toestel was opgestegen op een luchtmachtbasis in Polen rond 9:15. Maar na 41 seconden had de piloot door dat het mis ging lopen. En die gebruikte zijn automatische schietstoel en zijn automatische piloot. En dat vliegtuig dat vloog gewoon verder zonder piloot over de Duitse Democratische Republiek, de DDR, dat bestond toen nog, over de Bondsrepubliek Duitsland, over Nederland en over België. En de NAVO had dat natuurlijk in de gaten gekregen, stuurde daar straaljagers op af. En de piloten zagen dat er niemand meer in zat. En die dachten, ai, we gaan het gewoon laten verder vliegen. En dan stort het in de Noordzee, maar tot in de Noordzee, tot daar is het niet geraakt. En het stortte dus helaas neer met 1 dode tot gevolg in Belgium, in de deelgemeente van Kortrijk. Muziek uit 1989. Ja, je moet het ijzer smeden wanneer het heet is. Dat wist Don Johnson, maar al te goed. Don Johnson die de rol speelde van Sonny Crockett in Miami Vice. Aan de zijde van Rico Tubbs. Rol gespeeld door Philip Michael Thomas. Twee rechercheurs die in Miami achter bandieten aangingen. In dure, dure auto's en boten. Ferraris. En er leden er nogal wat rond. En Don Johnson die had ook een bescheiden hitcarrière daarna. En een van de hits was deze Tell It Like It Is uit de zomer van 1989. Een nummer dat al eerder gecoverd werd door Hart en door Billy Joe Royal. En het is origineel uit de 60's van Errol Neville. Maar Don Johnson die deed er ook zijn ding mee en die scoorde.

En vandaag gaan we nog meer reizen naar 1989, naar die zomer. Ook Sebastian gaat dat zo meteen doen vanaf 11 uur hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. En Miami Vice, ja, daar heb je misschien ook wel vaak naar gekeken. Het was op de Nederlandse televisie, 5 seizoenen heeft het gelopen. En er is in 2006 ook een film geweest met in de hoofdrol Jamie Foxx en Colin Farrell. Maar dat was toch wel niet helemaal hetzelfde, ondanks het feit dat Michael Mann dezelfde regisseur was als toen in de jaren 80. Ik heb er nog eentje van de Motors en Airport. Blijf luisteren.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
1: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes,
3: Pompie,
2: nu vrijdag
3: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden.

0: naar de opgamma.be.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
4: Het wordt alweer een mooie dag, dus zet je surfplank maar al klaar. De Beach Boys Show en ook Dire Straits met Sultans of Swing. Your golden years. Nostalgie Plus. Is 11 uur, nieuws met Bart van Langenoven.
5: Goedemorgen. Diesel tanken kost vanaf morgen opvallend meer. Aan de pomp betaal je dan per liter 2,15 euro. Dat is ruim 10 cent meer dan nu. Ook voor stookolie mag je wat extra geld neertellen, gemiddeld zo'n 5 eurocent. Tenminste, als je 2000 liter bestelt, dan betaal je 1,22 euro per liter. Ook financiën minister Jan Bon wil het systeem van flexijobs herbekijken. Hij denkt dat het misschien enkel en alleen maar kan voor mensen die voltijds werken. Want van de 250.000 mensen die flexijobben, werken 2 op de 10 deeltijds in een hoofdberoep. 4 op de 5 dagen werken ze dus voltijds, maar dan doen ze die 5e dag een flexijob. Dat is voor een stuk het systeem uithollen, zegt Jan Bon bij de collega's van HLN. Eerder zei ook minister van Begroting van Petegem dat hij die flexijobs wil aanpassen, omdat het ons arbeidssysteem serieus onder druk zet, zeker financieel. Aan de grens tussen Spanje en Gibraltar zijn er sinds middernacht geen grenscontroles meer, na ruim een eeuw. Bezoekers kunnen vrijuit de twee landen binnen en buiten gaan. Het grenshek van 1 kilometer verdwijnt nog deze week. Gibraltar is een Brits overzees gebied dat vastzit aan Spanje. En sinds de Brexit in 2016 werd het een officiële douanegrens. Maar vorig jaar spraken de Europese Unie, Groot-Brittannië en Spanje af dat Gibraltar bij het Schengengebied komt en mensen dus vrij kunnen reizen. De zon schijnt volop en het blijft warm bij 25 graden aan zee, 31 op andere plaatsen. Morgen aan zee en in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig met zomerse maxima, 27 tot 32 graden. Vrijdag schijnt aan zee de zon, elders dan meer wolkenvelden, maar ook soms wel zonnige perioden bij 22 tot 30 graden.
1: Van je leven.
0: Sebastian de Krop.

De Beach Boys met Sloop John B. Ik denk eerlijk gezegd dat de Beach Boys en de Beach Girls ondertussen al een mooi gebruind lijf hebben. Want wat een weer hebben we al gehad deze maand. 2 weken hoogzomer op eens een dagje met wat meer wolken na, denk ik. Ja, het nadeel is dat het in huis ondertussen flink opgewarmd is. Toen ik gisteravond thuis kwam, zag ik dat het binnen 29 graden was. Ik ben vanochtend speciaal extra vroeg opgestaan om alles een paar uur open te zetten. En toch een beetje van de warmte uit huis te krijgen. En misschien verlang je ondertussen ook wel al naar een paar regendruppels. Wel, dan ben je niet alleen. Ook in de muziek komt er een donderwolk aan, want dit is Eruption en Precious Wilson, I Can't Stand the Rain. En zometeen ook Alison Moyet, Is This Love?

0: Alice Moyet, ze komt in het najaar nog eens naar ons land. Op maandag 28 september speelt ze in de AB in Brussel. En ja, ik hoop dat je tickets hebt, want Alice Moyet live is altijd goed. En het is ondertussen al uitverkocht. Is This Love van Alice Moyet. Zometeen een icoon van de Belgische muziek. Een Brusselaar die het zelfs in Parijs maakte. Eerst Electric Light Orchestra met een van hun grote classics. En dat is Don't Bring Me Down.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Een dagje

0: Ik hoop dat je nog niet uitgedanst bent, want ik heb nog meer. Het wordt wel iets helemaal anders met Candy Staten. Young Hearts Run Free.
1: Juli is Classic Maand.
0: Ja, hoe goed was dat gisteren? De Vlaamse top 100 met wat mij betreft een heel terechte nummer 1. Une belle histoire van Michel Fugain. Het was de hele dag toch wel genieten van al die grote muziek uit Frankrijk op de Franse feestdag 14 juillet. En ja, we gaan hier bij Nostalgie Plus van de Franse naar de Belgische feestdag. Want volgende week dinsdag staat er al een nieuwe top 100 op je te wachten. De Belgische top 100, naar aanleiding van onze feestdag natuurlijk. Hè. En voor we aan die lijst kunnen beginnen, moet jij eerst je stem uitbrengen. Je kent het principe, denk ik, intussen. Ga even naar onze website nostalgie.plus en kies daar je drie favorieten uit een hele uitgebreide lijst van muziek van bij ons hier uit België. Nostalgie.plus en stemmen maar. Misschien doe je dat wel op een grootheid uit ons land. Een man geboren in Brussel, uiteindelijk verhuisd naar Frankrijk en Parijs. En ook daar heeft hij een indrukwekkende carrière uitgebouwd. Ik heb het natuurlijk over Jacques Brel. Er zijn heel veel nummers van hem die een kans maken op een notering in de Belgische top 100. En ja, ik hoop dat mijn vlakke land daar eentje van is. De song die ik heb klaarstaan. Het is een nummer dat eigenlijk refereert naar West-Vlaanderen. En waarom dan West-Vlaanderen, denk je? Wel, omdat daar de roots liggen van Jacques Brel. Zijn overgrootvader was bijvoorbeeld burgemeester in Zandvoort, een hele kleine gemeente in West-Vlaanderen. Dus eigenlijk liggen de roots, is het ontstaan van Jacques Brel, dus West-Vlaanderen. En ja, de velden daar, de openheid, daar wordt over gezongen in mijn vlakke land. Een aanrader, een tip van mijn kant uit voor de Belgische top 100. Dit is Jacques Brel. Nostalgiepers.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin.

valt. Wanneer bij je op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemel over kerken die in dit vlakke land.

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

mijn vlak land. Wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: Nostalgie Plus.

Life is life. In mijn hoofd blijft dit voor altijd verbonden met voetballer Diego Maradona. Het jongleren met de bal in de opwarming voor een belangrijke match met zijn Napoli. Alsof het niks was. Life is life van Opus. Straks Demis Roussos en Vangelis samen met hun band Aphrodite's Child. En dit is Nick Lowe.

0: Aphrodite's Child met Rain and Tears. Ben jij de persoon die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zingt? In de douche, in de auto, in de keuken, overal. Dan ga je blij zijn met Kiki D. I've got the music in me straks. En ook Cool and the Gang met Fresh.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
6: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
7: DSM Keukens.
6: Altijd open op zondag.
2: De zomer van je leven.

0: I've got the music in me. Kiki die bij Nostalgie Plus.
1: De zomer van je leven.
0: Ja, ik voel mij vandaag plots opnieuw 7 jaar. Heerlijke leeftijd, een onbezonnen tijd. Ik hield mij toen in de zomer bezig met wat ravotten met mijn broer in de tuin. Kampen bouwen, afspreken met de vriendjes uit de straat uiteraard ook. Want ja, in de zomer van 1989 was ik 7. Hoe oud was jij toen? En wat weet je er nog van? Laat het ook even weten en stuur het in een bericht via de website nostalgie.plus of op WhatsApp 0477 900 800. Vandaag in de zomer van je leven nemen we jou dus mee naar 1989. En dat is een zomer waarin de legendarische acteur Sir Laurence Olivier overleed. Hij werd 82. Olivier was een van de belangrijkste Britse acteurs en regisseurs van zijn generatie. Daarnaast is hij een van de beste Shakespeare-vertolkers. Vanaf de jaren 40 regisseerde en vertolkte hij zijn eigen Shakespeare-films. In 1944 al Henry V, zijn meest bejubelde werk, waarvoor hij vele grote prijzen kreeg, onder andere een ere-Oscar. Hamlet volgde in 1947, ook die haalde 2 Oscars voor beste acteur en voor beste film. En het leverde hem daarnaast een erkenning voor het leven op, want hij werd datzelfde jaar geridderd en mocht zich sindsdien Sir Laurence Olivier noemen. In de jaren 60, 70 en 80 speelde hij in tal van grote films mee. Spartacus bijvoorbeeld, Marathon Man naast Dustin Hoffman, Dracula ook, de jazzzingers, allemaal films waarin hij te zien was. Maar overleed dus in de zomer van 1989. En de muziek uit die zomer die komt van Michael Jackson. De laatste single die hij uitbracht uit zijn album Bad. En dat is Liberian Girl, een hele romantische popballet waarin ook wel wat woordjes Swahili in terugkomen. Luister maar even mee. Dit is hem, The King of Pop, Michael Jackson.

Heb je het gehoord? Naku Penda Pia, dat is Swahili voor Ik hou van je, Michael Jackson met Liberian Girl. Net als al die andere hits uit zijn album Bad, had dit een unieke videoclip met een verzameling aan wereldsterren zoals Steven Spielberg, Whoopi Goldberg en Robin Williams. Allemaal waren ze te zien in de clip van dit nummer, Michael Jackson. En dit is Peter Frampton, Baby, I Love Your Way.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
2: Luister naar Nostalgie 80's.

0: al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Warm weer of niet, zometeen is het met kreuntjes. Niet bij mij, maar wel bij Esther Phillips. What a day, a difference a day makes. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 12 uur en Bart van Langenhoven heeft nieuws.
2: Goedemiddag. De agressie tegen VDAB-medewerkers blijft maar stijgen. Meer dan 300 incidenten telden ze daar de voorbije maanden. En dat gaat dan van bedreigingen over verwijten tot fysieke agressie tegenover mensen bij VDAB. De cijfers komen van bevoegd Vlaams minister Demir. Die vraagt al langer aan haar federale en regionale collega's om die uitkering van agressieve werkzoekenden tijdelijk of definitief in te trekken. VDAB nam ook al maatregelen in hun kantoren, zoals noodknoppen en camerabewaking. En motiveert ook hun medewerkers om elk agressiegeval te melden. Dieseltanken kost vanaf morgen opvallend meer. Aan de pomp betaal je dan per liter 2,15 euro. Dat is ruim 10 cent meer dan nu. Ook voor stookolie mag je wat extra geld neertellen, gemiddeld zo'n 5 eurocent per liter. Tenminste, als je 2000 liter bestelt, dan betaal je 1,22 euro. Een Belgisch team gaat helpen bij de bosbranden in Fontainebleau, nabij Parijs, waar bosbranden al meer dan 2000 hectare natuur verwoesten. En dat beïnvloedt ook de situatie van de vele dieren daar. Onze hulpverleners focussen zich vooral daarop dus, getroffen dieren evacueren, opvangen en verzorgen. Dan nog voetbal. Het is nu ook officieel. Rode Duivel Thomas Meunier speelt de komende 2 seizoenen voor Sunderland in de Engelse Premier League. De club eindigde afgelopen seizoenen 7e en pakte zo een ticket voor de poelenfase van die Europa League. Toch wel een straffe transfer op zijn 34e. Meunier komt ook vrij over van het Franse Rijssel. Zijn contract liep er na 2 jaar af. Hij speelde 81 matchen, scoorde 4 goals en gaf evenveel assists. Meunier voetbalde daarvoor bij het Turkse Trabzonspor, het Duitse Dortmund, het Franse Paris Saint-Germain en Club Brugge. Tot vanavond volop zon en het blijft warm bij 25 graden aan zee tot 31 op andere plaatsen. Morgen aan zee en in het westen eerst wolkenvelden. Daarna opnieuw zonnig met zomerse maxima van 27 tot 32 graden. Vrijdag schijnt aan zee de zon, elders meer wolkenvelden, maar ook wel zonnige perioden bij 22 tot 30 graden.
0: Van je leven.
3: Sebastian de Krop. Lost.

Is dat door de warmte en de zon dat het hier zo zwoel aan toe gaat? Het zou kunnen, hè, Esther Phillips. And what a difference a day makes. Volg jij het WK voetbal nog een beetje, nu de rode duivels eruit liggen? Gisteren was het Frankrijk-Spanje, de eerste halve finale. En ja, de Franse feestdag, 14 juillet, is er eentje geworden. Met een flinke kater voor de Fransmannen, want Les Bleus, ja, ze waren nergens. Spanje was duidelijk de betere en is gewonnen met 0-2. Ze zijn de eerste finalist. En wie daarbij komt, weten we vanavond na de tweede halve finale Engeland-Argentinië. Ik hoop op Argentinië, want ja, ik gun het Messi zo hard. Hij is een topvoetballer en wellicht is het de laatste WK. Dus het zou leuk zijn om die nog eens met de eindoverwinning af te sluiten. Ik heb straks muziek om op zondag te spelen na de finale. En dat is een hele grote classic van Queen die thuis hoort in het voetbal. Eerst muziek van de broers Gibb. De Bee Gees met Pick.

De Spanjaarden, de Argentijnen of de Britten, één van die drie gaan het mogen zingen zondag na de finale van het WK-voetbal. We are the champions van Queen. Zometeen Donna Summer met een classic die over het weer zou kunnen gaan, want dat is ook heet. Eerst gaan we het water op in een bootje, niet zomaar het water, de Orinoco. En ja, is dit bij Nostalgie Plus met dat mooie Orinoco flow.

0: je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
2: De zomer van je leven.

0: stond heel even in een discotheek op zo'n lichtgevende dansvloer met Donna Summer en Hot Stuff. Collega Michel Follet die stelt iedere dag een van zijn favoriete zomersongs voor. En dat is keer op keer een ontdekking, ook vandaag. Want Michel zoekt het dit keer in Spanje.
1: Follet en vacances.
2: Herontdekken, heel mooi liedje. Dat helemaal openbloeit van een Spaanse groep uit Barcelona, Santa Barbara.

Dat is de titel, Charlie. Het gaat over een zieke duif met een gebroken vleugel. Een mooi poëtisch lied. Je kon niet vermoeden dat die Santa Barbara in feite een hardrockgroep was die in Spanje het genre introduceerde onder een andere naam, Epoca. En vanaf 1973, toen Charlie in heel wat Europese landen een hit werd als Santa Barbara. Hun voorbeelden logen er niet om. Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, daar is op dit liedje niets van te merken. Maar draai het singeltje om en op de B-kant krijg je heel andere muzikale kosten verteren. Van de platenfirma mochten ze dat blijven doen, maar alleen op de ommekant. In 77 ging de groep uit elkaar en in de nazomer van 73 stond dit heerlijke liedje bij ons in de hitparade, Santa Barbara en Charlie.

Grappig toch eigenlijk, hè? Te weten dat dit hardrockers zijn. Santa Barbara. Ze besloten eens iets anders te doen en het werd zowaar een zomerhit. Charlie. Wel, bij Charlie denk ik al vlug aan Charlie Watts en de Rolling Stones. Die krijg je straks. Paul McCartney ook met Mrs. Vanderbilt. En dit is al Dave Barry. This Strange Effect.

Straks gaan we Kung Fu fighten samen met Carl Douglas. Dit was dan weer Paul McCartney. Hij zou gerust ook bij de Rolling Stones kunnen meedoen. Hij heeft namelijk als bassist meegewerkt aan een nummer van een nieuw album. En dat klonk echt wel goed hoor. Paul McCartney en The Wings met Mrs. Vanderbilt. Heb je al gestemd voor de Belgische top 100? Volgende week dinsdag hoor je die hier. En als je een belpopliefhebber bent, dan is dit misschien iets voor jou. De band rond Piet van den Heuvel, Scooter, zo heette die. Je kent ze van You, maar ook van dit nummer, Minute by Minute. Ga stemmen via nostalgie.plus.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ritchie. Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
9: De zomer van je leven.

Het is 15 juli vandaag, dat is zo stil aan de periode dat een groot deel van de mensen in verlof is. Misschien ben je ook wel koffers aan het inpakken met Typically Tropical op de achtergrond. Barbados. Straks iemand die nog in haar bed ligt, met zijn één been uit bed en met de haren vooral door elkaar. Een meezinger van Middle of the Road. Eerst dansen met Mick Jagger en de Rolling Stones. Painted Black.

0: Vrolijke muziek, zo horen we het graag. Hè. Middle of the Road met hun Soleil, Soleil.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag focussen we daarbij op de zomer van 1989. Wat weet jij daar nog van? Sofia stuurt dat ze 19 was in 1989. En die zomer de eerste keer voor 3 weken als babysitter naar Padma mocht. Ze kan zich de rit er naartoe nog herinneren met haar mama in de auto. En The Way to Your Heart van Soul Sister op de radio. Dat ze toen luidkeels meezongen. Soul Sister is muziek van bij ons. En ook de groep die ik voor je heb klaarstaan. En dat is Clouseau. Want ja, de zomer van 1989 is de zomer van hun grote doorbraak. In het voorjaar werd Clouseau tweede in de Belgische preselecties van het Eurovisie Songfestival met Anne. Het zou een hele grote hit worden in België en ook in Nederland. En die zomer van 89, ja, mochten ze gaan optreden over heel Vlaanderen. In ieder dorpje, in iedere stad stonden ze wel op het podium. En natuurlijk ook in Blankenbergen op het podium van Tiende om te zien. Het werd de start van de Clouseau Mania, waarbij de leden van Clouseau en zeker Koen Wouters tieneridolen werden met de vele gillende fans op de eerste rij. Anne dus, een nummer geschreven door Geert Hansens, een voormalige bassist van Clouseau. Hij studeerde toen Genees. En werd verliefd op het mooiste meisje in de richting vertaler-tolk die toevallig bij hem op kot zat. Ze zouden een tijdje een koppel zijn, gingen uiteindelijk uit elkaar en dat nummer werd een beetje een afscheidsliedje, zeg maar. Het kwam terecht op nummer 8 bij ons in Vlaanderen in de zomer van 1989. Anne van Clouseau.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.

0: complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
1: ZitiDay, ZitiDay.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: ZitiDay.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Mag je Rasta goed zo meteen opzetten met UB40, Homely Girl. Ik heb ook Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.
5: Your golden years, Nostalgie Plus.
4: Is 1 uur nieuws met Simon van Elslander.
6: Goedemiddag. Er zijn geen bijkomende slachtoffers gevallen na de brand in het Oxygebouw. De brand eiste het leven van 6 arbeiders die aan het werk waren in een liftcabine, die vervolgens naar beneden stortte. Volgens onofficiële bronnen gaat het om 5 Belgen en een Roemeen, van wie er 4 werkten voor een metaalbedrijf uit Alken. De formele identificatie moet nog worden afgerond. Het Brusselse arbeidsauditoraat is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de precieze oorzaak van de brand en de dodelijke val. En het onderzoekt ook of er sprake is van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. In de eerste helft van dit jaar zijn er al 317 agressieincidenten gemeld tegen medewerkers van VDAB. Daarmee zet de stijgende trend van de afgelopen 10 jaar zich door. Dat zegt minister van Werk Soehal Demir. Demir nuanceert de cijfers door te wijzen dat medewerkers nu sneller de weg vinden om incidenten te melden. Naast preventieve maatregelen zoals camera's pleit de minister voor harde represailles. Ze wil dat daders van agressie tijdelijk of definitief hun werkloosheidsuitkering kunnen verliezen. In Merksplas is gisteren een 17-jarige jonge man op een elektrische step zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer verloor door de klap zijn bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De 66-jarige autobestuurder bleef ongedeerd en legde een negatieve ademtest af. Politiezone Noorderkempen onderzoekt nu de precieze omstandigheden. Nog tot vanavond geniet je volop van de zon, aan zee bij 25 graden, in het centrum van het land tot 31 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm, maximaal tot 32 graden. En wil je vrijdag zon, dan moet je naar de zee. In de rest van het land is het wisselend bewolkt. Het is ook iets minder warm, tussen 22 en 30 graden.
7: Zomer van je leven.
8: Sebastian de Krop.
1: Los.

beetje schaduw opzoeken en dan de muziek van UB40 op de achtergrond, dat is goed. En Homely Girl. Heb jij Tadej Pogacar gezien gisteren in de Ronde van Frankrijk? Was weer buitengewoon sterk, reed van alles en iedereen weg. En won nog maar eens zijn derde rit al. En we zijn eigenlijk nog maar, ja, wat is het, halfweg? Of nog niet eens halfweg in de Tour. Eén ding is zeker, vandaag gaat hij niet winnen, want de renners krijgen nog eens een vlakke rit voorgeschoteld. Ze rijden van Vichy naar Nevers, iets meer dan 160 kilometer. En zo is het een van de kortste ritten in deze Tour. Dat maakt dat het geen al te zware dag wordt en de renners ook niet te vroeg mogen beginnen. Ze hebben kunnen uitslapen vanochtend. Pas straks om 14:15 beginnen ze aan de rit. Een vlakke rit. En wie zou er dan winnen? Wel, wij hopen een Belg natuurlijk. En Tim Merlier is een naam die veel gezegd wordt. Hij is al een heel goede doen. Heeft al twee ritten gewonnen en pakt daar misschien nog wel een derde bij vanmiddag. En komt dan, wie weet, op gelijke hoogte van Pogacar. Zou fijn zijn. Ik neem je de muziek ook mee naar Frankrijk. Met Ringo straks. Trop belle pour rester seul. Stevie Wonder ook. For once in my life. En dit is al Chai Coltrane. Go like Elijah.

0: fragile. Dit stond niet in de Franse top 100 van gisteren. Gek eigenlijk, hè. Trop belle pour rester seule van Ringo. Billy Joel staat klaar, het nummer dat hij schreef voor drie vrouwen met wie hij op vakantie was op de Caraïben. Topmodel Elle Macpherson, collega-model Christy Brinkley, met wie hij samen was, en Whitney Houston. Ik denk dat dat een hele leuke vakantie daar geweest moet zijn. Uptown Girl van Billy Joel en ook muziek van Albert Hammond. I'm a Train. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen open, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten, Rob.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Mannekes.
6: Pompie.
5: Nu vrijdag
6: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
1: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
11: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
12: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
13: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
11: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
12: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Met al die leuke klankjes en geluiden bij I'm a Train van Albert Hammond. De Stylistics, daar kan je straks al naar uitkijken. Can't give you anything but love. En In Excess ook met Never Tear Us Apart.
1: De Belgische Top 100.
0: Het is volgende week dinsdag 21 juli, de Belgische feestdag. Dat is voor velen een vrije dag en dat maakt dat je extra tijd hebt om Nostalgie Plus te luisteren en ook om mee te genieten van de Belgische Top 100. Want wij schotelen jou op onze feestdag een lijst voor met de 100 beste classics uit ons land. En welke dat zijn, daar hebben we nog niet echt een zicht op, want het is aan jou om dat te bepalen. Je kan stemmen op je favoriet via onze website nostalgie.plus. Ja, waar houd je van? Is dat Belgische rock? Mag het iets dansbaarder zijn? Is het iets Engelstalig of Nederlandstalig? Je bent er vrij in eigenlijk. Ga even kijken op nostalgie.plus en selecteer 3 songs uit de hele uitgebreide lijst die op de site staat voor de Belgische Top 100. Wie wil jij horen? Laat het maar weten. En misschien wordt dat wel disco uit België. Ik heb een project klaarstaan van Fred Becky en Bob Bobbot van de Pebbles. Na het einde van die groep besloten ze iets nieuws en vooral iets anders te doen. En ze gooiden zich op het populaire genre van dat ogenblik, namelijk disco met Trinity, met Sophie Verbrugge als zangeres natuurlijk. Ze zouden amper een jaar of 2 à 3 bestaan, maar toch kennen we ze allemaal nog en dat van deze disco-hit. 002-345-709, Trinity.

0: NXS met Never Tear Us Apart. Het is vandaag een week geleden dat Bonnie Tyler overleed. Ross Stewart was een goede vriend van haar en heeft haar een paar dagen geleden nog geëerd door tijdens een concert It's a Heartache te brengen. En is van plan om dat de hele zomer te blijven doen. Ieder optreden staat It's a Heartache van Bonnie Tyler op de setlist. Ik heb Ross Stewart straks met een van zijn eigen songs, Maggie May, en ook Streets of London van Ralph McTell.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: De zomer van je leven.

0: Maggie May, dit was Rod Stewart.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag nemen we jou bij Nostalgie Plus mee naar de zomer van 1989 met muziek, maar ook in verhalen en herinneringen. Zo is 1989 de zomer waarin Nintendo de Game Boy voorstelde. Het eerste echt populaire draagbare spelletje. Ze gingen daarmee een beetje de Walkman achterna, na de draagbare cassettespeler. Was er nu dus ook een draagbare game? Zelfs voor de naam haalden ze inspiratie bij de Walkman, want dat woord bestaat uit twee delen, walk en man. Wel, hier had je game en boy. Een jongen waarmee je altijd en overal kon gamen, net zoals je met de Walkman overal muziek kon luisteren. Met de Game Boy kwamen natuurlijk ook populaire spelletjes zoals Tetris en Super Mario Land. En er werden bijna 120 miljoen exemplaren van verkocht wereldwijd. De zomer van 1989 werd die Game Boy voorgesteld en startte ook de verkoop in Japan. Wij in Europa moesten nog een beetje langer wachten, want wij konden pas in 1990 ons urenlang bezighouden met onze Game Boy. Muziek uit de zomer van 89 nu met Zion Jones. Spin Me Around.

Spin Me Around van Zion Jones. Zouden ze in Spanje al wakker zijn na de feestnacht van gisteren en de overwinning van Spanje in de halve finale van het WK voetbal? Ik ben benieuwd. Dit is Julio Iglesias, een voetballiefhebber. En hij heeft trouwens zelf ook nog gevoetbald aan het begin van zijn carrière, voor hij begon te zingen. Un canto a Galicia van Julio.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
5: Mannekes,
6: Pompie,
5: nu vrijdag
6: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele, afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het is aan de dames de komende minuten met Danny Klein, Disco met Thelma Houston en eerst Alan Foley. What's the matter, baby? Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 2 uur, het nieuws krijg je van Simon van Elslander.
3: Goedemiddag. Een 3-jarig kind is overleden na een tragisch verkeersongeval. Het gebeurde deze voormiddag in Bilze. Een auto reed daar om nog onduidelijke reden in op een fietser. Het kind zat achterop in het fietsstoeltje bij zijn vader. De kleuter werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Genk, maar is daar aan zijn verwondingen.

0: dingen bezweken. De jongen had een helm op en zat ook correct vastgeklikt. Het rijbewijs van de autobestuurder is ingetrokken, hoewel de man negatief testte op alcohol en drugs. De precieze omstandigheden worden nu door het parket onderzocht. In het Deurgangdok in de Waaslandhaven is de brandweer begonnen met het dichten van het giftig lek aan boord van een vrachtschip. Sinds het incident gisteravond zijn al 186 mensen naar omliggende ziekenhuizen overgebracht. Eén persoon ligt momenteel nog op intensieve zorg. De lekkende container is intussen op een met kalk gevulde lekbak geplaatst, waardoor de verdamping van de chemische stof verder afneemt. De veiligheidsperimeter rond de terminal blijft er voorlopig en ook het scheepvaartverkeer is nog altijd onderbroken. De Europese Unie verlengt de tijdelijke bescherming voor Oekraïense vluchtelingen tot maart 2028, maar sluit dienstplichtigen die hun legerdienst ontlopen vanaf nu wel uit. Op vraag van Kiev moeten nieuwe mannelijke aanvragers voortaan bewijzen dat ze aan hun militaire verplichtingen voldoen om recht te hebben op het statuut. Het gaat enkel om nieuwe aanvragen en geldt dus niet voor de ruim 100.000 Oekraïners die al in ons land verblijven. Nog tot vanavond geniet je volop van de zon aan zee bij 25 graden. In het centrum van het land tot 31 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm. Maximaal tot 32 graden. En wil je vrijdag ook zon, dan moet je naar de zee. Want in de rest van het land is het wisselend bewolkt. Het is ook iets minder warm, tussen 22 en 30 graden.
1: Zomer van je leven.
2: Sebastian de Krop.

hebt niet zoveel nummers die in drie versies de hitlijsten gehaald hebben, maar dit lukte het wel. Don't Leave Me This Way, de 70s disco versie van Thelma Houston. Harold Melvin brachten het met succes een paar jaar eerder als soulplaat uit. En de 80s scoorden de Communards ook met dit nummer. Don't Leave Me This Way. Nog tot 3 uur ben ik bij je. Ik heb nog heel wat leuks voorzien. Muziek van de Babies. En dit is Belpop. Danny Kleine, Vaya con Dios. En dat Hammond orgeltje natuurlijk ook van André Brasseur. Benieuwd hoe hoog dit gaat eindigen in de Belgische top 100 komende dinsdag. What's a Woman?

0: Het was een periode waarin platenbazen graag jonge artiesten en tienersterren lanceerden. En als grapje noemden deze mannen zich dan maar de Babies. Every time I think of you. De zomer heeft een aantal voordelen. De dagen zijn langer bijvoorbeeld. Het is vaak mooi weer. En we laten ook die leuke zomerplaten nog eens op je los. Ik heb er eentje van Perret. En dan weet je wel wat er klaar staat. Borikito straks. Fernando ook van ABBA. Maar eerst Los Bravos met Black is Black.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

0: tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
3: Zit-idee.
2: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
3: Zit-idee.
2: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
3: Zit-idee.
2: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
4: De zomer van je leven.

Fernando van ABBA bij Nostalgie Plus. ABBA, de groep rond Björn, Benny, Agneta en Frida. Ze maken zelf al decennia lang geen muziek meer, maar dat wil vooral niet zeggen dat ze niet meer actief zijn. Integendeel, om een voorbeeld te geven, Björn die heeft zijn eigen bedrijf in de muziekwereld. Een bedrijf die inzet op muziekrechten. Zo bezitten ze onder meer de muziekcatalogus van Kiss, Tina Turner en Cyndi Lauper. En er komt een band bij, Iron Maiden. Ze hebben trouwens grote plannen met de muziek daarvan, want ze werken aan een concertfilm rond de muziek van Iron Maiden. Björn dus van ABBA is nog volop bezig. Dat is een heel duidelijk bewijs. Verder met muziek van Billy Ocean nu. Een hele fijne van hem. When the going gets tough, the tough get going. Nostalgie.

0: Een van die vele grote classics van Supertramp, die zoals zij Give a Little Bit. Vandaag in de zomer van je leven hebben we het over het jaar 1989. Straks muziek uit een film, een hele bekende Bondfilm die dat jaar uitkwam. Nog meer muziek uit de film Shaft ook, eentje voor de actieliefhebbers. Dat is muziek van Isaac Hayes. En Jim Croce staat ook klaar met zijn Bad Leroy Brown.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: De zomer van je leven.

0: Ik heb er zometeen eentje die zonder twijfel de rest van de dag in je hoofd gaat blijven zitten. Tutti Frutti van Little Richard.
1: De zomer van je leven.
0: Eerst nog even terugkijken naar de zomer van 1989, want dat doen we vandaag. Ja, de volle focus op die zomer. Als jij ook nog een bepaalde herinnering hebt aan de zomer van 1989, mag je ons die altijd laten weten. Trouwens, als je filmliefhebber bent, dan weet je zeker nog wel dat de Bondfilm License to Kill die zomer uitkwam. Het was de 16e film in de Bond-franchise en de tweede tegelijk en laatste met Timothy Dalton in de hoofdrol als 007. Film geregisseerd door John Glenn. Ook voor hem was het zijn laatste Bondfilm. En ja, het was een film die een beetje anders was dan de voorgaande. Een stuk donkerder en een stuk persoonlijker ook. Want Bond handelde in de film uit wraak. Het verhaal was heel wat grimmiger, minder speels dan voorgaande. En dat leidde er misschien ook wel een beetje toe dat de film het iets minder goed deed dan verwacht. Bij de fans in de cinemazalen. Nu, later kreeg License to Kill wel zijn absolute waardering. Of zeker van de fans die Timothy Dalton wel konden smaken omwille van zijn iets serieuzere, literaire Bond die hij neerzette. En ook wel omwille van de vele stunts die er in de film te zien waren. Ik heb muziek uit License to Kill. Het nummer deed het een stuk beter dan de film zelf. Natuurlijk, dan heb ik het over de gelijknamige titel License to Kill van Gladys Knight. Doet een beetje denken, vind ik, aan Goldfinger van Shirley Bassey. Dus ook zo'n hele krachtige, dramatische soul ballad met een hoorn ook in. Heel fijn nummer. Deed het goed bij ons. 10e plaats in Vlaanderen. Dit License to Kill van Gladys Knight.

Shaken met Little Richard. Dit was Tutti Frutti. En zo is het bijna 3 uur. Leen staat klaar. Ze neemt het hier van me over. Straks ook heel even in het gezelschap van wielerjournalist Michael van Damme. Samen kijken ze naar de Ronde van Frankrijk. En natuurlijk verder veel muziek. Zo begint Leen met het

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: We beginnen zometeen na het nieuws met poezelige voetjes. Wel van een grote poes met strepen en bijzonder scherpe klauwen.
6: Your golden.
5: Eerst het nieuws van 3 uur krijgen we van Simon van Elslander. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een 3-jarig kind is over.

0: overleden na een tragisch verkeersongeval. Het gebeurde deze voormiddag in Bilze. Een auto reed daar om nog onduidelijke reden in op een fietser. Het kind zat achterop in het fietsstoeltje bij zijn vader. De kleuter werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Genk. Maar is daar aan zijn verwondingen bezweken. De jongen had een helm op en zat ook correct vastgeklikt. Het rijbewijs van de autobestuurder is ingetrokken, hoewel de man negatief testte op alcohol en drugs. De precieze omstandigheden worden nu door het parket onderzocht. Achter het station van Leuven woedt een zware brand in een woning. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en controleren momenteel of er nog mensen in het huis aanwezig zijn. Door een grote rookpluim die in de wijde omgeving te zien is, krijgt de buurt het advies om ramen en deuren dicht te houden. Verschillende omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd, maar zover bekend raakte niemand gewond. In het deurgangdok in de Waaslandhaven is de brandweer begonnen met het dichten van het giftige lek aan boord van een vrachtschip. Sinds het incident gisteravond zijn al 186 mensen naar omliggende ziekenhuizen overgebracht. 25 personen verblijven daar nog. 1 persoon ligt momenteel nog op intensieve zorg. De lekkende container is intussen op een met kalk gevulde lekbak geplaatst, waardoor de verdamping van de chemische stof verder afneemt. De veiligheidsperimeter rond de terminal blijft er voorlopig en ook het scheepsvaartverkeer is nog altijd onderbroken. Nog tot vanavond geniet je volop van de zon, aan zee bij 25 graden. In het centrum van het land tot 31 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm, maximaal tot 32 graden. En wil je vrijdag zon, dan moet je naar zee. In de rest van het land is het wisselend bewolkt. Het is ook iets minder warm, tussen 22 en 30 graden.
1: Dank je, Simon. Op de Brusselse binnenring verlies je bijna een uur van Strombeek-Bever tot Diegem-Woluwelaan. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas. 41 minuten van Loker tot Sint-Niklaas Centrum. E19 Mechelen-Brussel. 20 minuten van Zems tot Machelen. Brusselse buitenring 10 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Sint-Stevens-Woluwe.
2: De zomer van je leven.
3: Leen de Marais.

0: gat, de scherpe tandjes nog, die hoektanden. Daar wil je geen kanaal van. Tagefeed van Matt.
1: De zomer van je leven.
0: Ach, het is alweer een heerlijke dag. Niks te heet, vind ik. Een stralende zon, klein windje, perfect. Ik zat vanochtend bij de coiffeur. In het centrum van Brussel is mijn coiffeur. Waar het behoorlijk heet was, met al die blazers. Ik moet er geen tekeningsje bij maken, natuurlijk. Maar die mens heeft wel alle luiken dicht gedaan om de warmte buiten te houden. En ik dacht even, ik hoop dat hij nog genoeg ziet, zodanig dat het niet allemaal... dat ik niet scheef geknipt buiten kom. Ik zal het zo uitleggen, maar het is allemaal goed gekomen. Hier komt het ook helemaal goed met muziek van een Britse crooner. Straks een Britse nachtegaal ook. Drie Amerikaanse disco soul furies. En nu eerst een Britse coole pop soul reggae gast. Zo zal ik hem noemen, Maxi Priest. Goedemiddag en welkom bij Nostalgie Plus.

kwamen ze ook nog even op de toppen van hun tenen aantrippelen. The Three Degrees met The Sound of the Philadelphia. Engelbert Humperdinck, ondertussen 90 jaar en nog altijd aan het toeren. Duitsland, Canada, Taiwan, de Filipijnen. Hij vliegt er nog allemaal naartoe. 90 jaar zeg, dat moet je toch echt wel graag doen. Want voor de centen zal het niet meer nodig zijn. Ik vind dat echte rock'n'roll.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
3: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
4: Luister naar Nostalgie 80's.

Dat was ze in vrije vertaling. De Britse nachtegaal Maxine Nightingale met Right Back and Right Back. LNP3 vangt ze soms ook op. De mensen die net terug zijn of net vertrekken, kan ook in elk geval. Straks staan we opnieuw naast haar als ze haar oor te luisteren legt in onze luchthaven van Zaventem voor ongetwijfeld een leuk vakantieverhaal.

0: Academy met Petri.
1: Alhoewel dat Petri hier blijft en de Ribbede Biers opvangt in de luchthaven van Zaventem. En vandaag is dat in de aankomsthal.
2: Jullie komen net terug, neem ik aan, met een zeer mooie valies, met een cruiseschip. Is dat iets dat je veel doet?
3: Dat heb ik gedaan verleden jaar.
2: En van waar komen jullie nu?
3: Wij komen nu van Turkije, Kimmer.
2: En jij bent haar vriendin?
4: De zus.
2: Oh, jullie zijn twee anderen, hè? Blondje, brunetje. En jullie zijn ook hartsvriendinnen? Want ja, op vakantie gaan.
3: Als zussen zijn altijd hartsvriendinnen.
2: Dat weet ik niet. Dat is niet overal zo. Absoluut niet. Wat maakt jullie band zo speciaal?
3: Goh, we zijn heel veel bij elkaar. We leven aan de zee. Ik woon aan de kust. De Belgische kust. We genieten daar.
4: Helemaal 11 maanden. Dus altijd samen naar school geweest en zo. Hè. Uitgegaan. Alles samen gedaan. Hè.
2: En hoeveel vakanties hebben jullie al samen gedaan?
4: Oei, heel veel. Heel veel. Ja? Ik kan het niet tellen.
2: Ja. En hebben jullie elk apart een gezin?
4: Ja, ik heb een vriend, een zoon, een dochter en een kleinzoon.
2: En gaan jullie soms ook allemaal samen op reis?
4: Nee, dat niet. Nee.
3: Ik ga 2-3 keer het jaar naar Dubai. Ik heb een zoon die daar woont, die daar werkt. Ja? Dus ik kan genieten van Dubai. Ik moet alleen maar mijn vlucht betalen, want anders is het niet betaalbaar. Hè?
2: Dus jij kan daar verblijven. Maar als jullie met jullie tweetjes gaan, is dat dan altijd een andere bestemming? Of blijven jullie...
3: Meestal wel. Meestal wel. We hebben Griekenland, Spanje, Turkije. Een beetje afwisselend.
4: Maar volgend jaar is het in mei, want het was heel warm nu in Turkije.
2: Dat zal wel zijn. Absoluut, hier was het ook en is het ook heel warm.
3: Maar wij zijn zonnekloppers.
2: Alle twee zonnekloppers?
3: Alle twee, dus dat komt heel goed uit.
2: Dus vooral strandvakanties?
3: Ja, strandvakanties, ja.
2: Ja, jullie zien inderdaad heel erg bruin, hè?
4: Nee.
2: Is dat om ter bruinst?
4: Nee. Maar het was te warm en we hebben altijd maar in het water gelegen. Mijn matrasje, het was zalig. Dus, oh ja.
2: En de volgende reis, naar waar gaat die?
3: Bij mij gaat die naar Dubai.
2: Terug naar Dubai. En bij jou?
4: Ik weet het nog niet. Moet me nog zien.
2: Dankjewel voor het fijne gesprek. En ik hoop dat u nog heel veel jaren samen op reis kunnen gaan.
3: Heerlijk. Dankjewel hoor. Dag. Nostalgie Plus.

0: zeer graag geziene gast hier bij Nostalgie Plus. Zeker in de zomermaanden. Bob Marley en zijn Wailers in Jammen. Op de Brusselse binnenring verlies je 35 minuten van Strombeek-Bever tot Diegem-Woluwelaan. Begint daar wel af te nemen. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas 25 minuten van Lokeren tot Sint-Niklaas Centrum. En op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 10 minuten van Zems tot in Machelen.
1: Nooit

0: tijd. Anders geld terug van Harold Melvin en de Blue Notes. Zo dadelijk. Twee lovebirds. Wordt toch vermoed?
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt
7: waar?
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
8: De zomer van je leven. Nostalgie.

Tina Turner en David Bowie. En dat David Bowie een rond vogelaar was, dat weten we. En na het bekijken van de videoclip van Tonight met Tina Turner, waarin ze het samen zingen op een podium en ook even samen dansen. En liplezers menen te weten dat hij in haar oor fluistert: My cock is still sour, dus mijn lid weet er nog van, vrij vertaald, is de kans groot dat ook tante Tina op zijn kopkussen heeft gelegen. En aangezien ze jong en mooi was, is de kans groot dat het ook van Deborah Harry kan gezegd worden. Hier is ze samen met Blondie, Heart of Glass.

0: De zomer van je leven.
1: 1989, dat is ons jaar vandaag. 9 november 1989 valt in Duitsland de muur. En dat luidt meteen het einde in van de twee Duitslanden. Duitsland zal niet lang erna één gemaakt worden. In de bioscoop kan je gaan kijken naar Batman, Indiana Jones en The Last Crusade, Lethal Weapon 2, Ghostbusters 2 en When Harry Met Sally. Een heerlijke romcom met Meg Ryan en Billy Crystal. En in Frankrijk maakt François Berthelot onder de naam Paco een bewerking van een Argentijnse classic uit de jaren 30 onder de naam Amor de mis amores.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Na het nieuws van 4 uur het meest tragische nummer van de Bee Gees. If you know what I mean. Your golden years. Nostalgie plus. Maar eerst dus het nieuws en dat krijgen we van Simon van Elslander. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er raakt steeds meer info bekend over de dodelijke slachtoffers van de zware brand in de Oxytoren in Brussel. Het gaat om 4 Limburgse arbeiders van een metaalbedrijf uit Alken. Ze waren aan het werk in de liftcabine waarvan de kabel knapte. De cabine stortte enkele verdiepingen naar beneden. Na

0: Naast de vier Limburgers kwamen nog een Belgische en een Roemeense collega om het leven. Naast de zes dodelijke slachtoffers vielen er ook twee zware gewonden. Zij zijn in kritieke toestand en met zware brandwonden opgenomen in het militair hospitaal in Neder-Overheenbeek. In Alken wordt een rouwregister geopend. In een grootschalig onderzoek naar crypto-beleggingsfraude zijn in Cyprus, Griekenland en België vijf verdachten gearresteerd. De bende maakte vanuit een callcenter in Cyprus tientallen miljoenen euro's buit van ruim 200 Belgische en talloze Nederlandse slachtoffers. Ze lokten hen met valse advertenties van bekende gezichten en namen vervolgens hun computers over om hun rekeningen te plunderen. Onder de arrestanten bevindt zich ook een 27-jarige man uit Ieper. En tennis. Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Gstaad na een zege tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. Onze 22-jarige landgenoot klaarde de klus in twee spannende tiebreaks. Collignon moest in de eerste set twee setpunten wegpoetsen en maakte het in de tweede set uiteindelijk af op zijn vierde matchbal. Vrijdag strijdt hij om een plek in de halve finales en dat is dan tegen de Duitser Hanfman of de Monegask Vacheron. Tot vanavond nog zonnig en warm, aan zee 25 graden. In het centrum van het land tot 31 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm. Maxima tot 32 graden. Wil je vrijdag de zon zien, dan moet je naar de zee. In de rest van het land is het wisselend bewolkt. Het is ook iets minder warm, tussen 22 en 30 graden.
1: Op de E17 Gent-Sint-Niklaas verlies je een half uur van Lokeren tot Sint-Niklaas Centrum. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E40 Gent-Jabeke, 20 minuten erbij van Oostkamp tot Brugge. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 10 minuten van Vilvoorde-Luchthavenlaan tot in Machelen.
2: Zomer van je leven.
3: Leen de Marais.

Er is geen enkel ander tragisch nummer dat zo goed klinkt als deze tragedy van de Bee Gees. Zometeen foldervreter Chris over zeevruchten en bubbels in je drankje, heel zomers dus. Ik ben zeer benieuwd of ik mijn zweep zal moeten bovenhalen voor supermarkten die er een klein beetje mee rammelen.

0: Dankjewel, Smokey.
1: Foldervreter Chris.
0: Hij is er. Het was ja. Een nippertje, hè, Chris. Oh,
2: sommige mensen blijven maar doorratelen aan de telefoon.
0: Chris, moet jij van beneden komen eigenlijk? Of van...
2: Ja, ik heb een spurtje.
0: Een spurtje?
2: De trap op.
0: De trap op van beneden van het nieuwslot natuurlijk. Het is niet zo ver, maar ja, een trap kan lang duren. Hè?
2: Het is omhoog.
0: Ja, maar het is omhoog, inderdaad.
2: Maar het is gelukt.
0: Maar je bent er. Chris, welkom.
2: Ja, dank u.
0: Jij wil het graag hebben over zeevruchten vandaag. Ja. Over mosselen toch?
2: Mosselen,
0: en garnalen. Ja, mosselen. Ja. Hè. Overal mosselen. Hè.
2: Wel, het is klassiek. De nationale feestdag staat voor de deur. Een supermarkt maakt daar reclame met onze nationale gerechten.
0: Ah, alright. Ja.
2: En dat is mosselfriet en tomaatcrevet.
0: Ja, heerlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, alle twee zeer goed. En dat wil zeggen, alles aan zeer lage dumpingprijzen.
2: Ja, de mossel. Daarmee gaan we beginnen.
0: Ja. Luister, ik ga beginnen met iets. Ik heb een zweepje klaargezet.
2: Ah, ja.
0: Ik weet niet of we het gaan kunnen gebruiken vandaag. Maar ik ga het alles in standby zetten.
2: Ja, wat
0: het gaat niet nodig echt, zijn. Maar gewoon,
2: gewoon voor de sport. Ik zal zeggen, doe maar.
0: Ja, doe maar.
2: Alle keer, ja.
0: Tja, waarom doet het nu niks? Ja, ik zal het eens zo proberen. Hè. Eens kijken hè, of het gaat lukken. Hè.
2: Wow. Een
0: dat doet zeer, hè? Ja. Oké, mosselen.
2: Dus, normaal, mensen kopen altijd de supermosselen. Dat zijn de kleine, maar de goedkope. Maar nu kun je de jumbo's kopen voor echt een zeer schone prijs.
0: Ja, en dat zit er dan veel in die schelp.
2: Ja, dat zijn de grote, ja. De echt goede mosselen.
0: En waar moeten
2: staan
0: we
2: met
0: zijn?
2: Een 1+1 bij Albert Heijn en Carrefour voor 4,5 euro de kilo.
0: Oh, ja, amai, dat is geen geld, hè?
2: Voilà.
0: Nee.
2: Koolruit volgt, dus die doen ook 4,5 euro per kilo.
0: Mm-hmm.
2: En dan heb je nog de sloebers van Jumbo. Misschien kunnen we die wel een zweepje geven dan. Doe maar.
0: Oké, okay, een zweepje. Ja, die van Jumbo. Hopla.
2: Die doen ook.
0: Schoon, ik heb medelijden.
2: Wat ze moet maar weten.
0: Ja.
2: Die doen ook 1 plus 1, maar in de folder staat er dagprijs. Ja, daarmee weten niks, hè.
0: Ah, ja, dat is niet serieus.
2: Maar die staan vandaag, woensdag, in reclame aan 4 euro per kilogram.
0: Mm.
2: Dus die zijn mega goedkoop, maar niemand weet het.
0: Niemand? Ja. Dat heeft, vind ik ook een beetje dom.
2: Ja,
0: daar moet ik misschien ook een geluid voor. voor een beetje
2: zo'n
0: dom.
2: Een domme toeter of zo.
0: Ja, voilà. Een domme toeter, een boevozela. Ja.
2: Maar dus, wie een Jumbo in de buurt heeft en denkt ik wil Jumbo mosselen kopen, ja, bel ik in naar die winkel en zeg van hoeveel kosten ze nu?
0: Ja.
2: En als ze zeggen ja, 4,60 euro, dan moet je zeggen laat maar liggen, dan gaan we naar de Albert Heijn of de Carrefour. Zijn ze goedkoper? Ja, daar kopen dan.
0: Alright.
2: Voilà.
0: De mosselen, dat is gecoverd.
2: Ja, de garnalen. De hernors.
0: Hernors.
2: Voilà. Ook 1+1 in de Carrefour. En dan betaal je nog iets van een dikke 30 euro de kilo voor van die gepelde garnalen.
0: Gepelden, hè? Ja, garnalen.
2: Dat is geen geld.
0: Nee, dat is... Oh.
2: Dat is soms 60, 70 euro per kilo voor zo'n pakje.
0: Ja, inderdaad. Ik heb er nog teruggelegd. Hè. We hebben het daar al eens over gehad. Ja, als ze te duur zijn, leg ik ze terug.
2: Ja, maar ik eet nog altijd liever zelf gepelde.
0: Ja, absoluut. En eigenlijk moet de garnalen, je moet goed kijken of ze goed vers zijn. Die moeten blinken, hè.
2: Ja.
0: Goede garnalen, verse garnalen moeten blinken.
2: Voilà.
0: Maar goed.
2: En dan hebben we nog iets raars bij de Carrefour.
0: Bubbels.
2: Ja, je hebt zo die zondagse promo's. Ik heb er al een keer over verteld. Alleen die promo op zondag. En nu heb je in de hypermarkt Carrefour, zo die grote Carrefour, daar is er op zondag een 2+1 op cava.
0: Oké.
2: Okay. Voilà. En dan heb je de Carrefour Market.
0: Ja.
2: Dat is de kleinere. En die hebben zondag ook een promo op bubbels. Maar op Prosecco.
0: Ah, de Italiaanse.
2: Dus, ja, dus daar is er 2+1 op Prosecco. Dus,
0: weten ze niet dat daar een verschil is? Ja, het bubbelt, het is gelijk.
2: Ja, oftewel hebben de klanten van de hypermarkt hebben die veel liever Prosecco dan cava. Waardoor dat ze daar nog met een paletten vol zitten. Dat ze denken, dat moet hier weg. En
0: dat
2: bij de market
0: gespecialiseerd omgekeerd. Zijn.
2: Ja, ik weet het niet wat er gaat. Of ze zijn gewoon gemist of zo.
0: Ik drink wel liever, moet ik zeggen, cava. Prosecco is vaak zo wat te zoet. Maar jij drinkt niet, hè?
2: Ik drink niet meer.
0: Nee, oké. Okay.
2: Maar ik heb maat die ook liever cava dan Prosecco.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel.
2: Ja.
0: Maar goed.
2: Dus als je ze snel thuis wil, dan koop ik Prosecco.
0: Zullen we nog eens? Voor de Jumbo.
2: En de Carrefour, omdat ze het moeilijk maken.
0: En de Carrefour, want dat is veel te moeilijk voor ons, jongens, toch?
2: En voor volgende week zoek ik een echt strafzweepje.
0: Dank Chris, tot volgende week.
2: Dag.

0: een klein rustpuntje hier, geleverd door Cool and the Gang en Cherish. Het beste van twee werelden, weet je wat? Je krijgt ze gewoon allebei zo meteen. Robert Palmer en Little Eva.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
1: Zit-idee.
2: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
1: Zit-idee.
2: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: Zit-idee.
2: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

Little Eva binnenlaat eerst dit hier. Want er zijn een paar ongevallen gebeurd. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je meer dan een uur. Van Antwerpen-West tot Borgerhout, door dat ongeval dus. Op de E40 Gent-Jabeke ook, een uur bijna. Van Beernum tot Brugge, door een ongeval. Op de A12 Boom-Antwerpen, 20 minuten. Van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid, door een ongeval. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de E17 Gent-Sint-Niklaas, daar verlies je 10 minuten van Waasmünster tot Sint-Niklaas.

0: Kylie Minogue nam het jaren later onder handen, maar dit kwam uit mijn geboortejaar. De versie van Little Eva, The Locomotion uit 1962.
1: Juli is Classic Maand.
0: En het is niet omdat de Franse top 100 van gisteren voorbij is. Wat een heerlijke top was dat, zeg. En de Vlaamse ook van afgelopen zaterdag, dat we jou laten rusten. Er moet gewerkt worden, er moet gestemd worden om onze lijst van komende dinsdag, de 100 Belgische producties volgens jou te kunnen samenstellen natuurlijk, maar ook op de zomertop 500 van de laatste week van juli. En wat dacht je van deze hier om die zomertop 500 te stemmen? En die kan eigenlijk ook in de Belgische top.

0: Je kan kiezen, stem je mee in de zomertop 500 of in de Belgische top 100 of alle twee. Kan hoor. Toe Mensaant en de Copacabana. De Tour die rijdt vandaag van Vichy naar Nevers. Ik ben er ooit geweest in Nevers. Het is een schoon stadje. Michael van Damme van het Nieuwsblad en Café Koers, de podcast, de dagelijkse podcast over de Tour. Een zeer goede middag.
1: Goedemiddag, Leen. Ik dacht dat je over Vichy ging spreken, want dat is bekend voor L'Oréal, dacht ik. Hè?
0: Ja, en dat is ook een tof stadje. Zeker. Ja.
1: Nu, het is waar ben jij nog niet geweest?
0: Ja, ik heb 5 jaar de Tour gedaan, dan zie je wat van Frankrijk.
1: Ja, zeker.
0: Zeg, Michael, het is weer... er gebeurt niet te veel. Ik heb José en Renate al over hun... ik weet al dat José zijn naam is José Amédée Maria de Kouwer. Dat het Renate André Schotte... José Schotte is. Enfin, om maar te zeggen dat ze tijd hebben om het over heel andere dingen dan over de koers te hebben.
1: Ja, we zitten weer zo in het centrum van Frankrijk. En zowel vandaag als morgen ook weer een sprintetappe. Ja, op het einde is dat natuurlijk wel opwinding. En zeker voor ons met onze Belgen kijken we er naar uit. Maar onderweg is er tijd om landschappen te kijken. En een beetje over koetjes en kalfjes en namen te praten.
0: Maar
1: dat is wel dat soort etappen.
0: Er zijn wel mensen die naar de koers kijken voor de landschappen. Hè? Bijvoorbeeld mijn moeder, dat interesseerde haar niet de koers. Maar die vond dat heel tof om naar die landschappen te kijken.
1: Ja, ik zit zelf. Mijn vader die kijkt ook en die zegt, ik ga niet op reis. Ik denk, het is jaren geleden dat hij nog naar Frankrijk geweest is, want ik ken Frankrijk van de tours.
0: Dus ja. Goed, we hebben wel wat mogelijkheden, hè, voor die sprint. Tim Merlier nog een keertje.
1: Ja, Tim Merlier zou dan zijn derde zijn. Wat wel opvalt vandaag is dat de ploeg van Jasper Philipsen, die de voorbije sprintetappes altijd gretig meewerkte om die vluchters terug te pakken, dat die nu volledig afwezig zijn voorin. Dus ja, ze pakken het een beetje anders aan. Ze zeggen van, de andere ploegen, laat die maar werken. Wij gaan dat niet doen. Mathieu van der Poel, ploegmakker van Jasper Philipsen, heeft in het begin van de etappe ook geprobeerd om mee te zitten. Dus ja, ze zijn toch iets van anders, van plan. Het lukte nog niet voor Philipsen. Ik vraag mij af, de voorbije etappes proberen ze hem echt met een treintje zo, af te zetten tot aan de finish. Ik vraag mij af of ze nu niet gaan proberen om hem in het wiel van een concurrent te zetten. En dat hij het is anders gaat proberen. Dat is wel goed als het niet lukt. Als je al 3 keer geprobeerd hebt op de ene manier, doe dan iets anders.
0: Dan moet je iets anders doen. En gisteren hebben we elkaar niet gehoord, er was de Franse top 100. Hebben Remco even een dipje zien hebben, maar ook een remont, hè?
1: Ja, Remco, krijg er maar eens kop en staart aan die man. Hij kreeg eerst inderdaad een dipje. Hij had, Pogacar was weer weg en hij was degene die daar weer heel hard achter reed. En net op het moment dat hij van kop kwam, gaat zijn ploegmakker, zijn goede vriend, Lipovic, op kop. Ja. En dan krijgt Remco een moeilijk momentje. Moet hij even lossen? Dan dachten we, gaat hij kraken? Maar dan komt hij toch terug. En ja, helemaal op het einde sprint hij dan nog naar de tweede plaats en pakt hij toch wel wat seconden op de rest, op de concurrentie. Del Toro was er doorgezakt. Hij pakt tijd op Vingegaard. En nu staat Remco netjes derde. Ja. Ik zou zeggen, de Tour mag stoppen nu, hè?
0: Ja, de Tour mag stoppen, dat hem derde. Of kan dat nog dat hij tweede eindigt?
1: Ja, dat kan zeker. Vingegaard geeft voorlopig niet de allerbeste indruk, moet ik zeggen. Dus wie weet. Natuurlijk, de vraag is, en Remco zei zelf, van ik hoop dat jullie nu niet op zijn Belgisch dat weer negatief gaan bekijken.
0: Ja, dat heb ik hem ook horen zeggen.
1: Ja, wat er gisteren gebeurd is, je kan daar 2 richtingen mee uit. Hè, want hij wordt tweede, hij keert terug. Maar hij heeft ook een zwak moment gehad. En er komen nog heel wat bergen aan natuurlijk. Hè.
0: Nee, dus, we gaan het positief zien, Michael. We gaan het positief zien. Hij heeft een remont gehad en... Hij doet mee voor het podium, hè? Laat het ons zo zeggen. Voilà,
1: alleen, wij gaan het niet op zijn Belgisch doen, wij gaan positief zijn.
0: Aan ons zal het niet liggen, Remco.
1: Nee.
0: En wij supporteren nu voor een goede sprint voor Merlier of Philipsen. Hè? Dankjewel, Michael. Morgen kom je nog eens naar de studio, heb ik gehoord.
1: Ja, met veel plezier. Ja,
0: kijk er naar uit. Tot morgen.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
1: En na het eten, Rob.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Mannekes.
4: Pompi.
3: Nu vrijdag
4: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag? Naar Gamma. En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
5: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
11: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
12: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
13: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: eerste pianootje, hè? A Sudden Piano van Lynyrd Skynyrd in Sweet Home Alabama.
1: De zomer van je leven.
0: Het jaar 1989, dat is ons jaar. En in dat jaar willen we allemaal maar één toestel, namelijk een fax. 70.000 mensen schaffen er zich dat jaar één aan. En mochten er nu jonge gasten luisteren die vragen, wat is een fax? Wel, dat is een ding waar papier uitkomt. En voor de rest van de uitleg moet je maar naar mama of oma gaan, of papa of opa natuurlijk. Maar voor Vlaanderen nog veel belangrijker is in 1989 het jaar waarin VTM het licht ziet. En dat behoeft natuurlijk voor niemand uitleg. En we beginnen massaal dat jaar ook naar de rode, over de beach hollende badpakken van Baywatch te kijken. Met daarin onder meer Pamela Anderson in zo'n rood badpak en in een rode zwembroek David Hasselhoff, die dan ook maar begon te zingen.
1: No.

0: Annie.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viske.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Diamond, Lionel Richie, Roxy Music, Diana Ross en The Supremes. Ze staan allemaal klaar voor na het nieuws. Your golden years, nostalgie plus. Maar eerst dat nieuws van 5 uur krijgen we van Simon van Elslander. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De overheid en Volvo Cars hebben een akkoord. En daarmee stelt Volvo Cars de toekomst van zijn fabriek in Gent veilig. Het gaat in totaal over 119 miljoen euro aan steun. Met dat geld van de federale en Vlaamse regering gaat de autobouwer investeren in innovatie en vergroening om de Gentse vestiging concurrentieel te houden. Opvallend is dat Volvo ook de deur openzet voor contractproductie. De fabriek mag in de toekomst dus ook auto's van andere merken gaan assembleren om de capaciteit optimaal te gaan benutten. Vanaf vrijdag geldt er in de hele provincie Vlaams-Brabant een opomverbod door de aanhoudende droogte. Het waterpeil in bijna alle onbevaarbare waterlopen en grachten is intussen onder de minimumgrens gezakt. Drinkwater voor vee mag wel nog worden opgepompt en ook onttrekking uit bevaarbare waterlopen blijft toegestaan. Momenteel moet je je nog geen zorgen maken over het drinkwater, al wordt wel gevraagd om spaarzaam daarmee om te gaan. Eerder waren er al verboden in West-Vlaanderen, Limburg, Oost-Vlaanderen en delen van Antwerpen. En toch ook even naar de weg. Ik geef even mee dat de E40 richting de kust ter hoogte van Brugge volledig is versperd na een kettingbotsing. De drie rijstroken en de pechstrook zijn afgesloten, waardoor al het verkeer de snelweg verplicht moet verlaten. Moet je toch die richting uit, dan kijk je best naar een alternatieve route. De hele avond nog zonnig en warm, ook vannacht rustig en zacht bij temperaturen van 20 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm, maximaal tot 32 graden. Vrijdag afwisselend zon en wolken, iets minder warm ook, tot 28 graden. En een kleine regenbui is ook niet uitgesloten.
7: Ja, en dus op die E40 Gent-Jabeke, daar verlies je, daar staat hier bij mij 3 kwartier van Beernem tot Loppem. Maar je hoorde het net in het nieuws dat je ter hoogte van Brugge de snelweg moet verlaten, omdat die helemaal is afgesloten door een ongeval. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je bijna een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 25 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzate-Antwerpen, een kwartier van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. Het is verdorie druk, zeg.
9: De zomer van je leven.
10: Leen de Marais.

0: papa. Echt toch nooit genoeg van dit nummer, hè? Cracklin' Rosie, Neil Diamond. Tot 5 minuten over 5 uur. Goedemiddag.
1: De zomer van je leven.
0: Ik las daarnet iets waarvan ik stenen... Nee, dat mag ik niet zeggen. Waarvan ik... Hoe ga ik dat verwoorden? Ik las daarnet iets waarvan ik dacht... Dit kan toch echt niet. Volgende week zondag is het finale van het WK voetbal. Enfin, deze zondag, hè, de 19e, is het finale van het WK voetbal. En normaal heb je een eerste helft en een tweede helft. En dan heb je maximaal een kwartier dat erin gerust wordt. Maar we zitten in Amerika. En wat gebeurt er dan? Namelijk, daar gaat een show gebeuren. Een halftime show. Zo'n beetje Super Bowl-stijl. En ze krijgen, ja, eerst dachten ze, we krijgen dat in 11 minuten geregeld. Want Justin Bieber komt en Madonna en Shakira en BTS. Maar die willen natuurlijk allemaal hun tijd. Dus in een kwartier gaat dat niet geregeld zijn. En dus het zou wel eens kunnen dat dat tot een half uur kan duren. Dus dat die match tot een half uur gaat stilliggen. En nochtans zegt blijkbaar het FIFA-reglement dat er maximaal 15 minuten gerust mag worden. Ja, dan denk ik, Trump zal wel even bellen met de FIFA-baas en dan zal dat vlug geregeld zijn, zeker. Het is toch niet te schatten, hè?

En daarmee zwaaiden ze eens goed naar de 70s Roxy Music uit 1979, Angel Eyes. En waren de 70s voorbij. Zometeen de eerste single van de Supremes met Diana Ross als aparte naam. Barry Gordy van Motown nam die beslissing omdat dat nog beter voor de verkoop zou zijn. Ja, en je moet niet veel verbeelding hebben om te weten dat dat ruzie in het kiekekot zou veroorzaken. En inderdaad, het stond in de sterren geschreven. De meisjes waren niet content, not amused, maar de single kwam er toch. Reflections met dus Diana Ross en de Supremes.

0: dat geworden en bijzonder succesvol. Zometeen Nils Lofgren met Shine Silently.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
7: Een dag

Sexy Silently. Met veel bombarie heeft hij gewonnen. De Noor, Søren Weurenskjöld. Dus geen Merlier en ook geen Philipsen. Die Nooren die doen het verdorie goed, hè. De een al wat meer dan de ander. Laat ons zeggen dat Donald Trump helemaal aan het ene uiterste van het spectrum staat. En tja, weet eigenlijk niet direct wie aan het andere uiterste. Ik zou zeggen mijn kleinzoon, maar die wil eigenlijk ook al dat zijn kleine wereldje geregeld wordt zoals hij het wil. Everybody wants to rule the world in mindere en sommigen natuurlijk in veel meerdere mate. Hier zijn de jongens van Tears for Fears.

Feeling Jonathan King. De E40 richting kust is volledig versperd na een kettingbotsing ter hoogte van Brugge. Het is daar minstens een uur aanschuiven en je wordt er ook van de snelweg afgeleid, want die is helemaal dicht. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, een kwartier van Tempse-Steenweg tot Bornem. R1 Antwerpen-Nederland, ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: Ja, must be an angel. En dan nog heel even snel dat op de E40, richting kust. De snelweg was daar afgesloten ter hoogte van Brugge door een zware kettingbotsing. Nu, de snelweg is daar weer open, dus er moet niet meer omgeleid worden of je wordt niet meer afgeleid. Maar het is daar natuurlijk nog wel aanschuiven. Ondertussen maakt Freddie James zich klaar om te boogien.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse, Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De zomer van je leven.

Een lekker stukje disco van het einde van het decennium van Freddie James. En het gaat van hier naar ginder in deze zomer van je leven. Dat is de kracht van Nostalgie Plus. Patti Smit, laten we het daar eens over hebben. Begin van de maand stond ze op Gent Jazz. Dat werd daar zeer gesmaakt. Ook deze zomer al in de Folie Bergère in Parijs. Ik was even in de war. Ik dacht dat dat alleen met dames in ontbloot bovenlijf was op het podium van de Folie Bergère. Maar ik vermoed dat dat voor Patti Smit niet het geval was. Mensen weten nooit natuurlijk. En overmorgen is ze in Noorwegen voor een paar dagen. En wellicht zal ze daar niet de Viking Road doen met haar publiek. Maar hey, wie weet. Ze kan ons misschien nog verbazen. Hier is ze met Because the Night.

0: Patti Smit in een Viking row. Op een of andere manier krijg ik het niet uit mijn hoofd, dat beeld, en blijft het zeer grappig.
1: De zomer van je leven.
0: Maar ik heb ze wel eens in een podcast gehoord en daar was ze eigenlijk best grappig. Dus wie weet, zou een mens er nog van verschieten. Wij gaan nog een keer naar het jaar 1989. In dat jaar roept de Ayatollah Khomeini in Iran een fatwa af tegen Salman Rushdie, de schrijver die met zijn duivelsversen de moslimwereld zou beledigen. Hij moest jaren onderduiken uit schrik om vermoord te worden. Greg LeMond wint de Ronde van Frankrijk. Pas in de afsluitende tijdrit wordt het geel daar beslecht. Hij wint met 8 seconden voorsprong op de Fransman Fignon, Laurent Fignon. Ik zie mij nog zitten terwijl ik voor LeMond aan het supporteren ben. Want LeMond was veel sympathieker dan Fignon, vandaar. En in de radio klinkt een ongelooflijk mooi liefdesliedje van Natalie Cole.

mooi. Ik heb niet gelogen. Wat een mooi liedje uit 1989. Dus Miss You Like Crazy van Natalie Cole. Tot het nieuws van 6 uur gaat er hier nog zwoel aan toe met George McRae en elektronisch met de gasten van ILO. En de avond en de nacht gaan we hier natuurlijk gewoon gezellig door op Nostalgie Plus met na het nieuws van 6 uur Funny Funny van The Sweets.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
1: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

Goedenavond. Bij een zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn vanmiddag 10 gewonden gevallen. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Rond 3:30 reed een 6-tal auto's en 2 vrachtwagens op elkaar in nadat een voertuig was stilgevallen op de linkerrijstrook. De E40 richting kust was daarna een kleine 2 uur volledig versperd. Dat leidde tot een file van zo'n 10 kilometer. Rond 5:20 werd de weg, na snelle takel- en opruimwerkzaamheden, weer volledig vrijgegeven. De resterende file is momenteel aan het oplossen. De overheid en Volvo Cars hebben een akkoord. En daarmee stelt Volvo Cars de toekomst van zijn fabriek in Gent veilig. Het gaat in totaal over 119 miljoen euro aan steun. Met dat geld van de federale en Vlaamse regering gaat de autobouwer investeren in innovatie en vergroening om de Gentse vestiging concurrentieel te houden. Opvallend is dat Volvo ook de deur openzet voor contractproductie. De fabriek mag in de toekomst dus ook auto's van andere merken gaan assembleren om de capaciteit optimaal te benutten. Wielrennen. De Noor Søren Werenskjold heeft de 11e etappe in de Tour de France gewonnen. De 26-jarige renner van Uno X was de snelste in een massasprint in Nevers en hield Olaf Kooi, Jasper Philipsen en Milan Fretin achter zich. Het werd ook de snelste toerrit ooit. De etappe van 163 kilometer werd afgelegd aan een gemiddelde snelheid van maar liefst 50,91 kilometer per uur. En daarmee sneuvelt het legendarische record van Mario Cipollini uit 1999. Tadej Pogacar behoudt vlot de gele trui. Remco Evenepoel blijft derde in de stand. De hele avond nog zonnig en warm, ook vannacht rustig en zacht bij maxima van 20 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm, maxima tot 32 graden. Vrijdag afwisselend zon en wolken, iets minder warm ook, tot 28 graden. En ook een kleine regenbui is niet uitgesloten.

0: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

0: tijdens de Solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
1: Zit idee.
0: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
1: Zit idee.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: Zit idee.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: Your

0: dienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
9: Mannekes,
10: Pompie,
9: nu vrijdag
10: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
9: En het is nog nee tegen BTW.
10: Weten we.
9: Maar niet voor iedereen, hè.
10: Weten we.
9: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
10: Weten we.
9: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
11: Naar Gamma.
9: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
10: Weten we.
12: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedenavond. Juryophef in de Tour de France, want Jasper Philipsen behoudt na een heuse soap dan toch zijn derde plaats in de 11e etappe. Onze landgenoot finishte als derde in de massasprint naar Nevers, maar werd door de jury al snel gedeclasseerd na schoudercontact. Na protest van zijn ploeg gaf de jury haar fout toe en draaide ze de beslissing terug. De ritzegen zelf was voor de Noorseuren weer een schuld. Hij won de sprint na de snelste rit in lijn uit de tourgeschiedenis. Met een gemiddelde snelheid van maar liefst 50,91 km per uur verpulverde hij het legendarische record van Mario Cipollini uit 1999. In de stand verandert er niets, Tadej Pogacar blijft in het geel, Remco Evenepoel is derde. Bij een zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn vanmiddag 10 gewonden gevallen. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Een zestal auto's en twee vrachtwagens reden

op elkaar in nadat een voertuig was stilgevallen op de snelweg. De E40 richting kust was daarna een kleine 2 uur volledig versperd, wat leidde tot een file van zo'n 10 kilometer. De weg werd vrij snel weer volledig vrijgegeven. Ondertussen kan je opnieuw vlot richting de kust. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS waren de aanvallen specifiek gericht op capaciteiten waarmee Iran de commerciële scheepsvaart in de straat van Hormuz viseert. Sinds president Donald Trump vorige week het staakt-het-vuren met Iran officieel opzegde, bestookten de twee landen elkaar opnieuw. Volgens Iran zijn bij de eerdere Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land al minstens 30 burgerdoden gevallen. De hele avond nog zonnig en warm, ook vannacht rustig en zacht. Het koelt af naar 20 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm, maxima tot 32 graden. Vrijdag afwissend zon en wolken, iets minder warm ook, tot 28 graden. En ook een kleine regenbui is niet uitgesloten.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.

0: Het beste uit de 60s, 70s en 80s. Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

0: day. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. City day. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar City day. Voor alle zitmeubelen moet je bij City day zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. City day. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.

0: je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
1: Verbergmoes brengt leven.